0: Het is nu 3:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

9. De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is het Groningse Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. 2 slachtoffers gisteravond bij steekpartijen in onze provincie. Zowel aan de Baten-Lafayestraat in Groningen als op het AZC-terrein aan het Zwet in Delfzijl raakte iemand zeer ernstig gewond. In Groningen is nog geen verdachte aangehouden, in Delfzijl wel. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De gemeenteraad van Oldambt voert de druk op om de komst van het Leninbeeld bij informatiecentrum De Graanrepubliek. Kleine raadsmeerderheid wil dat het college opnieuw in gesprek gaat met de initiatiefnemers. Volgens Kevin Wojcik van D66 geeft dit een belangrijk signaal af.
3: Het was wel spannend, maar volgens mij laat dit wel enerzijds de verdeeldheid in de samenleving zien. En anderzijds zie je wel dat er mensen zijn die dat wel willen dat dat beeld komt.
2: Wethouder Erich Wunker neemt het signaal van de raad mee, maar zegt dat het uiteindelijke besluit wel bij het college ligt. Een kunstfestival terug naar het begin, waarbij bezoekers langs optredens in historische kerken in de gemeente Eems-Delta fietsen, heeft de Groninger Cultuurprijs ontvangen. René Trentelman van het festival is blij met de prijs waaraan 5000 euro is verbonden.
4: Ik denk dat wij dit geld in gaan zetten voor de editie van komend jaar.
2: Meer nieuws straks om 6:30.
5: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen, daar gaan we weer op deze vroege ochtend. De ochtendploeg vanuit het nog donker en ook wat nat Groningen. Met nu Jennifer Lopez.
7: Goedemorgen, ochtendploeg.
8: Hele goedemorgen. Buenos dias.

0: De vaste bemanning in de ochtendploeg. Sergej in het Veen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De eerste bui al achter de rug vanochtend. Er komen nog wat buitjes aan. Daarna trekt de regen wel weg. Krijgen we ook zon, maar volgen er ook wel weer buien. En komt een stevige wind. Matig tot krachtig uit noordwestelijke richting. En het wordt zo'n 15 graden. Vanaf nu is het toch echt wel gedaan met het nazomeren. Voor ons nog, althans. Zullen we toch echt wel een zonnetje krijgen vandaag. Er is een hoop te doen rondom AI. Lees ik net hier via de... Even kijken hoor. De Volkskrant, dat premier Jetten de Kamer verkeerd geïnformeerd heeft over zijn AI-gebruik. Hij schreef in antwoord op Kamervragen dat zijn officiële social media-kanalen geen gebruik maken van AI. Later bleek dat dat wel het geval is. Nou, dat is misschien nog ergens een leugentje. Dit is eigenlijk veel kwalijker. Ik weet niet of je die filmpjes wel eens hebt gezien. Je kunt via AI, je ziet het op de socials vaak voorbij komen, kun je allerlei soorten filmpjes maken met mensen daarin. In de hoofdrol, mensen die er zelf niet om gevraagd hebben, die dat ook niet weten. Je ziet ze echt ongelooflijk veel. En er zijn nu nieuwe soorten filmpjes, dat noemen ze shipping accounts. Die maken dat. En shipping is afgeleid van het Engelse woord relationship. Zijn profielen worden aangemaakt voor een speciale school bijvoorbeeld, of een klas. En daar worden dan leraren en leerlingen afgebeeld in die filmpjes, dansend of andere rare dingen doen. Ja. Die werden daar niet om gevraagd. Die weten daar niks van. En dan wordt er vervolgens gezegd van ja, moeten deze personen een relatie met elkaar aangaan? Ship of juist niet? Dip. Shipping accounts. En dan moet vervolgens kunnen mensen ook weer vervolgen aanvragen wat deze personen moeten gaan doen. Het pesten gaat dus door, hè, 24 uur per dag.
1: Ongelooflijk.
0: Je zal maar in zo'n klas zitten waar ook zo van die handige AI-figuren zitten die op dit moment deze manier dat doen. Dat is echt ontzettend zorgelijk.
1: Ja, en dat gebeurt soms ook onopgemerkt, hè? Zonder dat een leraar of een ouder daar iets van merkt.
0: Maar ook als leraar, docent, ben je ook vogelvrij inmiddels, hè?
1: Ja,
2: zeker.
0: Strenge leraar zijn omdat de klas dat nodig heeft, bijvoorbeeld, hè? En dat je dan op deze manier gewoon... Dat is echt wel echt heel vervelend en heel kwalijk. Nou,
2: zorgelijk. Maar wat kun je er tegen doen? Dat lijkt me ook zo lastig. Moet je de techbedrijven een grotere verantwoordelijkheid toedichten?
0: Maar die gaan dat niet doen, weten we inmiddels al, toch?
2: Nee, precies. Dat weten we inderdaad ook. Ja, maar ja, goed, dan moet het maar wettelijk afdwingen, toch?
0: Wat doet de Nederlandse wet dan over de techbedrijven uit Amerika?
2: Zij hebben zich te houden aan de Nederlandse wet.
0: Nee, dat klopt uiteindelijk. Ja, maar dan kom je
2: als ze hier actief willen zijn, we kunnen het op Europees niveau aanpakken. Maar duidelijk is dat de big tech wel... moeten aanpakken, toch?
0: Ja, nee, eens. Maar ik heb niet heel veel verstand van al dit soort dingen. Maar ik weet wel dat je vanuit Nederland heel makkelijk kunt omzeilen dat je toch bij die techbedrijven terecht kunt komen, toch?
2: Ja.
0: Het is
2: echt een groot probleem, dit.
0: Het is 8 oktober vandaag. Vandaag in 1883, toen hadden we nog nooit van AI gehoord, werd in de Groninger stad Schouwburg de allereerste voorstelling gegeven. Een blijspel, heette dat toen nog. Our Boys, Onze Jongens, 1883. De bouw van de stad Schouwburg in Groningen had 160.000 gulden gekost. En had veel verdraging opgelopen door het krappe budget. Dat kon in die tijd dus ook wel. En vandaag in 1914 was de start van de eerste bietencampagne in de stad Groningen. In de nieuwe Fries-Groningsche coöperatieve beetwortelsuikerfabriek was gebouwd die fabriek op initiatief van bietentelers die ontevreden waren over de prijs die ze voor hun bieten kregen van de fabriek in Hoogkerk. 1914, in 2008, kwam met de sluiting van de suikerunie-fabriek door het moederbedrijf Kozen na 94 jaar een einde aan de verwerking van suikerbieten in de stad Groningen. En hebben die fabriek alleen nog in Hoogkerk. De historie van deze nacht, zometeen hier. Een vroege vogel.

0: Steeds het rondje hoger. Racy, lay your love on me. Het is 6:15.
1: Dit is de vroege vogel.
0: Hij werkte de bouw, is magneetvisser en doet nog veel meer. Jan Duurt Dijkman is bijvoorbeeld altijd vroeg op. Goedemorgen, Jan Duurt.
2: Hey, goedemorgen.
0: En tussen al die drukke zaken door, hou je ook nog bezig met dieren?
2: Met dieren, ja zeker. Met vrijwilligerswerk. Ik ben gisteren bij Nemo geweest. Dat is de bekendste kater van de vismarkt. Maar die is inmiddels verhuisd naar de Zwanenstraat. Want hun baasjes, zeg maar, hebben een atelier. En die zijn dus naar de Zwanenstraat verhuisd. Ja. Maar hij zit al opgesloten. Hij heeft daar geen ruimte om weg te komen. Dus ik heb me vrijwillig aangeboden om even de kattenluiken te maken. Zodat de bekendste kater van Groningen weer van zijn vrijheid kan genieten.
0: Oké, misschien heb ik dat gemist. Maar ik ken de Nemo helemaal niet.
2: Nou, dan moet je even kijken op zijn Facebookpagina. En hij is ook bij Sikkom geweest en bij OogTV. Dus hij krijgt veel aandacht in de media. Hij is gewoon de bekendste kater van Groningen.
0: Oh.
2: Hij is de koning van de vismarkt, noemen ze hem.
0: Die struit er een beetje rond. Ja, dat is nog genoeg eten te krijgen natuurlijk op de vismarkt.
2: Ja,
0: voor een kat.
2: Hij snuift het overal rond. Hij heeft inmiddels een tracker. Dus ze halen hem overal vandaan. Soms uit de plantsoen, soms bij de A-kerk. Hij is een andermans vriend, zeg maar. Maar hij is een bekende op de vismarkt. Ja. Iedereen die kent hem daar.
0: En hoe ben jij er dan bij betrokken geraakt?
2: Nou, ik zit op zijn Facebookpagina en ik zag daar een oproepje van hij is heel erg beperkt en hij wil graag weer naar buiten. En op die manier hebben ze een oproepje gedaan voor een handige Harry die de luiken kan maken.
0: Ja,
2: nou ja, ik ben best wel handig. Dus, ja.
0: Jij bent geen Harry, maar wel handig.
2: Ik ben Jan de bouwman.
0: Ja. Dus heb je doe je dat soort dingen vaker als vrijwilliger?
2: Ja, maar zo hangt er vanaf. Ik heb ook voor een tijdje geleden heb ik een oudere man geholpen. Ergens in Finsterwolde in die kant. Via een vriendin van mij. Die zei, dit is een heel schrijnend geval. Die man heeft gewoon geen geld en die heeft de lekkages. En toen heb ik hem, de 12 lekkages op zijn plat dak rond zijn huis heb ik verholpen.
0: Ja.
2: En we zijn nog bezig geweest om alle schimmelplafonds weg te halen. En dat doe ik dan als vrijwilliger.
0: Slaap jij wel eens, Jan Duurt?
2: Ik slaap af en toe. Ja, vijf uurtjes op een dag heb ik genoeg aan.
0: Ja, hè, want je hebt zoveel te doen.
2: Ja, vrijdag ga ik naar Stichting Dierenopvang Groningen. Die hebben verzakkingen. En dan kan een achterdeur of een deur kan niet open en dicht. Dus daar ga ik ook even als vrijwilliger kijken of ik die mensen kan helpen.
0: Ja. En wat ga je vandaag doen?
2: Vandaag gaan we naar Westerbroek. Daar zijn we bezig met een nieuwbouwwoning. Met André Zwartbouw. Daar werk ik nu 9 weken. En dan hebben we een nieuwbouwwoning zijn we aan het bouwen. Dus een prefabwoning. En best wel interessant. Ik voel me net weer een leerling Timmerman.
0: Ja, oh, je bent in dienst getreden, vertelde je laatst. Ja.
2: Ja,
0: nou, mooie dag dan vandaag. Werk ze.
2: Ja, werk ze.
0: Oké, joh, dag. Hoi.
1: De vroege vogel. Oeh.

0: The Simple Minds en Don't You Forget About Me. Met daarvoor Samuel Welten en Russo. En een nieuwe single, en die heet Boom. Boom, er is de ochtendploeg. 6:30. Eens kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Tweede Kamerleden willen duidelijkheid over de rente op de studieschuld. Gisteren ging die rente flink omhoog, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Maar het plan van het kabinet voor een maximumrente van 2,5% is nog niet klaar. En dus ging de rente gisteren boven die grens. Pro en het CDA willen nu uitleg.
1: Kijk, in Den Brede vindt het CDA gewoon, als je kijkt naar de leenstelselgeneratie, dat zij echt wel in een moeilijke positie zijn gekomen door dit leenstelsel. Dus ik vind het gewoon belangrijk voor hen dat er duidelijkheid komt.
2: D60, CDA en de VVD hebben gezegd, we willen een renteplafond. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is om het gewoon te horen van de minister. Ja, gaat dat gebeuren? Ja of nee?
0: Vanmiddag debatteert de Kamer over de rente met de minister. Het herfstweer is aangebroken, maar de gevolgen van de droogte van de zomer zullen we nog lang voelen. Dat geldt zeker voor mensen die na hun zomervakantie scheuren ontdekten in hun muren. Dat zijn er best veel. Merken bouwbedrijven die volop worden gebeld met vragen over reparaties aan funderingen van huizen. Zoals deze man.
3: Toen we vorig jaar terugkwamen van vakantie, toen was die lijn in één keer tot bovenaan de hoek doorgetrokken. Je weet niet hoe snel zich dat ontwikkelt. Je weet ook niet precies wat je eraan moet doen. Hè? Welke techniek voor dit probleem, voor dit huis, de juiste oplossing is. En je weet niet of je het kunt betalen.
0: Er wordt gedacht dat zo'n 425.000 woningen schade aan hun fundering hebben. Vooral in gebieden waar huizen op houten palen staan of op klei zijn gebouwd. En alle techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van online seksueel misbruik te stoppen. Dat eisen 4 kinderrechtenorganisaties die een campagne zijn begonnen. Elke dag worden enorm veel misbruikbeelden online gedeeld, bekeken en verspreid. Bijvoorbeeld via social media en internetfora. De kinderrechtenorganisaties willen dat de minister in actie komt en de platforms verplicht om op te treden.
4: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld in Europa over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Wil zit aan de onderhandelingstafel in Europa. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
0: Nieuws uit binnen- en buitenland. Zometeen het Groningse nieuws natuurlijk om 6:30. Rob, wat heb je voor ons?
5: De GGD Groningen komt met een seksueel spreekuur in Winschoten. Zo direct hoor je waarom.

0: enige vuurwerk dat nog mag. Firework van Katy Perry. Het is 6:30. Het nieuws met Rob de Vries. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Twee steekpartijen gisteravond in onze provincie. Beide incidenten gebeurden rond 9:45. Aan de Batelafaierstraat in Groningen raakte iemand zeer ernstig gewond. Er is nog geen verdachte aangehouden. Ook op het AZC-terrein aan het Zwet in Delfzijl raakte iemand ernstig gewond. Hier werd wel een verdachte aangehouden. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Het seksuele spreekuur van de GGD Groningen breidt uit naar Winschoten. Tijdens het spreekuur kunnen mensen bijvoorbeeld een SOA-test doen of voorlichting krijgen. De GGD vindt zichzelf nu te veel georiënteerd op stad, vertelt verpleegkundige Julia Becker.
2: Spreekuur seksuele gezondheid, dat doen we al hele lange tijd in de stad Groningen. En we zijn eigenlijk voor de hele provincie. En mensen komen ook uit de hele provincie wel naar Groningen. Maar ja, we willen het toch wat laagdrempeliger maken. En daardoor gaan we het ook aanbieden in Winschoten.
1: De GGD hoopt hiermee onder andere meer mbo-studenten en huisartsen in de omgeving te bereiken. In Oldambt wil een kleine raadsmeerderheid dat het college opnieuw in gesprek gaat over de omstreden komst van het Leninbeeld naar informatiecentrum de Graanrepubliek. Van de 25 raadsleden stemden 13 voor, 12 tegen. Kevin Wojcik van D66 vertelt waarom zijn partij voorstemde.
3: Voor onze partij is de vrije tijdseconomie enorm belangrijk. En daar heb je ondernemers voor nodig. En we hadden hier te maken met twee ondernemers die echt hun nek uitstaken. En duizenden euro's hebben geïnvesteerd in een plan waarvan ze jarenlang, letterlijk jarenlang, het idee kregen dat komt allemaal goed. Ze deden alles volgens de regels. En dat heeft uiteindelijk dreigt dat ze nu de kop te kosten.
1: Wethouder Erich Wünker heeft toegezegd om met de initiatiefnemers van de Graanrepubliek in gesprek te gaan. Het signaal van de raad neemt hij mee. Maar het uiteindelijke oordeel ligt bij het college, zegt hij. Minister Heerma betwijfelt of de versterkingsoperatie wel klaar is in 2032, zoals de Nationaal Coördinator Groningen nog altijd denkt. Tijdens het aardbevingsdebat in de Tweede Kamer temperde de bewindsman gisteren de verwachtingen. Regeringscommissaris Henk Nijboer, die de minister adviseert in het Groningen dossier, keek vanaf de tribune naar het debat. Hij vertelt wat hem opviel.
4: Ik zag dat verschillende Kamerleden zich erg druk maakten over hoe het in Groningen gaat, dat het beter moest. En zich echt kritische vragen stelden aan de minister. Die zei van het moet echt beter in de kern van het gebied. Mensen moeten beter worden geholpen. En ik vond het goed dat daar zo breed politiek aandacht voor was.
1: Een kunstfestival terug naar het begin heeft gisteravond in het Kielzog in Hogezand de Groninger Cultuurprijs ontvangen. Die wordt jaarlijks toegekend aan makers en organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan kunst en cultuur in onze provincie. De jury prees de manier waarop terug naar het begin mensen met het landschap en bijzondere plekken laat kennismaken. René Trenteman van het festival kan zich daar goed in vinden.
5: Je fietst als bezoeker van kerk naar kerk door dat landschap. En terwijl je fietst, kom je je medebezoekers tegen, strijk je nog eens neer op een mooie pauzeplek en maak je hele mooie podiumkunsten mee.
1: De talentprijs ging naar beeldend kunstenaar Faisal Saro. In zijn werk spelen zijn Surinaamse achtergrond en het koloniale verleden een belangrijke rol. Stichting Pittig Gekruid won de Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst. Die stichting biedt kunstenaars van kleur een podium voor muziek, poëzie en verhalen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app. Dankjewel, Rob.
6: De Ochtendploeg
7: met Edwin Paspeer.
6: Met straks een terugblik op ons lopend vuur van gisteren met de stelling: we moeten leren leven met de wolf. Nou, dat leverde een hoop reacties op. En Harma over wat toch echt wel het begin van de herfst genoemd mag worden. Je hoort daar rond 7:15.
8: Goedemorgen.
9: Hallo, goedemorgen.

0: wereldwijde web, all over the world, te horen. De ochtendploeg met ILO en all over the world.
1: Lopend vuur.
0: Ja, dichter bij huis namelijk in Groningen heeft een wolf, of misschien wel meerdere wolven, afgelopen weekend toegeslagen. Schapen in Noorddijk en Hornhuizen waren het slachtoffer van een wolvenaanval. En boeren en dierenartsen maken zich nu zorgen. Er komen steeds meer wolven, zo zei een dierenarts bij ons in de ochtendploeg. En zolang er geen goed afschotbeleid is, wordt dat echt een steeds groter wordend probleem. Moeten we de wolf accepteren, want natuur is natuur, of moeten er maatregelen worden gehouden om de wolf tegen te houden? We moeten leren leven met de wolf. Was gisteren ons lopend vuur, Sergej, wat hebben we allemaal binnengekregen?
2: Amanda Kroon die denkt daar heel anders over. De wolven maken mensen bang, vallen dieren aan. Ja, het is niet normaal, een wolf, zo hier bij ons in de provincie. Irma van der Es zegt, ik vind het prachtdieren. Ik ben absoluut niet voor het afschieten van de wolf. Maar zou er wel graag iets meer regelgeving voor zien. Bijvoorbeeld de wolven in een afgeschermd natuurpark zetten. Want om zo'n wolf zomaar zijn gang te laten gaan, dat blijkt in ons land niet echt een succesverhaal te zijn. Koos Kleveringa heeft ook gereageerd. Hij schrijft, ja, de wolf, koester hem en bescherm het vee optimaal. Ilona Otten woont dan in Drenthe en vertelt ons wat zij heeft beleefd. Ze zegt, onze kinderen en dieren kunnen eigenlijk niet meer veilig buiten zijn. Zo zagen haar kinderen eens een hele grote hond in de tuin. Nou, dat bleek een wolf te zijn. Ze liepen de tuin uit, zagen opengereten schapen liggen in het weiland.
0: Nee.
2: Zelfs de ongeboren lammetjes waren uit de buik getrokken. Heel luguber allemaal. Oh. En ook kent ze een verhaal van een pony van een meisje een paar dorpen verderop, die ook door een wolf gegrepen is. Ze zegt, ik luid de noodklok, de wolf past hier absoluut niet. En zo denkt Harjo Kiel er ook over. Albert Nieboer is het daar ook mee oneens. Dennis Eikhuis is het er wel weer mee eens. En Gea die vreest dat we zelf achter hekken komen te zitten als de wolf zo doorgaat.
0: Ja, dat zal ook wel weer meevallen.
2: Ja. Dat denk ik ook.
0: Dat laatste, ja. We moeten leren leven met de wolf. Gisteren ons lopend vuur. Dank voor alle reacties. Dank ook voor je stem. 27% van de stemmers zei eens tegen de stelling, we moeten leren leven met de wolf.

0: zo op het einde. Maroon 5 en She Will Be Loved. Het is 7:15. Arma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Nou, de eerste regen is gevallen vannacht.
1: Ja, klopt, klopt. Ja, het is, ja, we gaan overal normaal weer. Dus het ziet van het jaar. En dat is, die overgang is best wel groot. Omdat we gisteren eigenlijk nog te maken hadden met, nou ja, de summertemperatuur. Want 22,5 groot in de stad. En op dit moment dikke 12 groot. Momenteel is bewolkt in dreug. Oh, een millimetertje is ervan. In de barometerstand doen ze 4 millibar visvliet. Gisteren dikke 22 groot. Momenteel wat regen. 12,5 groot. Er staat vrij krachtige tot krachtige noordwestenwind. En er viel vaak. Millimeter in 1 millimeter is er ook faal in rood schaal. Gister 8 uur de Zunderbie werd 21,5 groot. Op dit moment bewolkt in dreug 34 kilometer zicht. En dat in een haven groot. Ja, vandaag hebben we te maken met buiten. De regen is weg. Buiten, en dat betekent dat er ook lange dreuge perioden ben. En de zon, ja, die komt er in de loop van de dag ook gewoon bij. De wind, motig tot krachtig, komt nu het noordwesten. En de temperatuur, dat wordt wel in weer 15 graden. Vanavond en vannacht blijft bepaald door een enkele bui. Voor de rest opkloots, minimum 8 tot 11 graden. En loter een touw neemt de bewolking. Ja, en het wordt toch wel echt een teken van de dag. Bewolkt, regelmatig regen. De zon komt er nooit aan te pas. En met een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind wordt 14 of 15 graden.
0: Dankjewel. Zometeen gaan we naar boven kijken. Kijken we naar het heelal. Wat zou jij willen weten van dat heelal? Ronald Voegert op straat in Stadskanaal. Straks de antwoorden daar. De regen.

Erwin de Vries en Veen Colonial. Gisteren horen we dat onderzoeksinstituut Esron en de Rijksuniversiteit hier in Groningen door NASA zijn uitgekozen om mee te werken aan de bouw van een speciale ruimtetelescoop. Die moet helpen om een nog onbekend deel van het heelal in beeld te brengen. Dat is reuze interessant natuurlijk. De ruimtetelescoop heeft de naam Prima.

0: Als grote aarde draaien we rond in het heelal. En laat maar lekker draaien. En voor de rest...
1: U bent nergens nieuwsgierig naar.
0: Nee.
1: Bestaat er nog leven ergens bijvoorbeeld?
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het allemaal veel te warm is. Op de maan is het te warm. En op de zon is het te warm. Nee jongen, het gewoon lekker hier. En laten we er hier wat van maken. En ons geen zorgen maken over het heelal. Ik maak me meer zorgen over onze wereld. Maar niet over het heelal.
2: Oh, welke kleur de sterren hebben. Ja.
1: Welke kleur een ster heeft?
2: Ja.
1: Dat vraag jij je echt af?
2: Ja. Ja, ik zie wel wit, maar... Ja.
1: Ja. Hij zou ook groen kunnen zijn, dat bedoel je.
2: Ja.
3: Of er meer werelden zijn waar je op zou kunnen wonen. Net zoals ook gewoon kan ademen of zo. Net zoals de aarde. Ja. Of er water, bomen. Waar je niet een helm op moet hebben of zo. Zoals de aarde.
1: Ja, een terechte vraag. Dat hoort bij de vraag van, is er nog meer? Bestaat er ergens anders ook nog leven?
3: Ik denk dat er vast nog meer is. Ik denk, het is zo groot dat het sowieso nog wel wat meer is dan alleen mensen.
4: Als iemand overleden is, waar gaat hij heen? Misschien gaat hij wel naar een ander planeet. Gaan?
1: Vragen genoeg.
4: Ja, toch?
1: Ja.
4: Heb jij een antwoord?
1: Nee, ik heb een antwoord niet.
5: Heb je ook een makkelijke vraag?
1: Is dat een moeilijke vraag?
5: Ja, maar wat hebben we daar te zoeken in het heelal dan?
1: Ja, antwoorden misschien.
5: Van wat?
1: Dat mag u zeggen.
5: Ik heb geen idee.
1: Nee?
5: Nee. Ik heb geen idee. Wat daar is. Lucht? Sterretjes?
1: Dus dat zou u dan wel willen weten?
5: Nou, nee. Ik hoef het niet te weten. Ik denk dat andere dingen in de wereld belangrijker zijn om te weten dan of daar sterretjes zijn.

de country tour tegenwoordig, deze Douwebop, ook in Amerika. Als succesvol. No to Self heet dit nummer. Deze week hebben wij het over de wolf in Groningen. In Duitsland hebben ze over een ander gevaarlijk dier momenteel. Welk dier vertel ik je straks na 7 uur.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
3: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
2: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
4: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
2: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien. En het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
5: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries.
6: 2 steekpartijen gisteravond in onze provincie. Zowel aan de Bater Lafayestraat in de stad als op het AZC-terrein aan het Zwet in Delfzijl raakte iemand zeer ernstig gewond. In Groningen is nog geen verdachte aangehouden. In Delfzijl wel. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De gemeenteraad van Oldambt voert de druk op om de komst van het omstreden Leninbeeld bij informatiecentrum de Graanrepubliek. Kleine raadsmeerderheid wil dat het college opnieuw in gesprek gaat met de initiatiefnemers. Volgens Kevin Wojcik van D66 geeft dit een belangrijk signaal af.
7: Het was wel spannend, maar volgens mij laat dit wel enerzijds de verdeeldheid in de samenleving zien. En anderzijds zie je wel dat er mensen zijn die dat wel willen dat dat beeld komt.
6: Wethouder Erich Wunker zegt het signaal van de raad mee te nemen. En het seksuele spreekuur van de GGD Groningen breidt uit naar Winschoten. Tijdens het spreekuur kunnen mensen bijvoorbeeld een SOA-test doen of voorlichting krijgen. Met de uitbreiding wil de GGD meer mensen bereiken in Oost-Groningen.
8: Mensen komen ook uit de hele provincie wel naar Groningen. Maar ja, we willen het toch wat laagdrempeliger maken. En daardoor gaan we het ook aanbieden in Winschoten.
6: Meer nieuws straks om 19:30.
1: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste. En kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
9: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht. Voordeeluitjes.nl.
10: Sunnetevel, Jokason.nl. Albino 60 Joorsun weer en rolloen.
9: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
11: Bouw of metaalproject. Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
11: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
13: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
14: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
15: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen, ik neem je even mee langs onze prikklok. Met zometeen.

0: zijn buiten. Er trekken buien over, vannacht ook al een paar buien. Maar ook genoeg droge periode waarin de zon zal schijnen, denkt Harma. Wel een harde wind hoor, uit noordwestelijke richting. En een graad of 15. Ja, de wolf was bij ons deze week volop in het nieuws. In Duitsland hebben ze een ander dier waar ze naar zoeken. En dit is meestal nieuws wat je in de komkommertijd al tegenkomt. Dat hebben wij ook wel eens gehad hier, dat er weer gezocht wordt naar een slang of een ander dier. Er wordt nu een puma gezocht rondom München. Een jager zag dat dier via de nachtkijker. Dacht eerst dat is een hele grote katachtige, maar ging toch eens verder op zoek. Deskundigen erbij en die zeiden nee, dit is een puma.
1: Oh.
0: Nou, dat is best een heel mooi dier, maar moet niet in de buurt komen. Wel niet heel vriendelijk en een jager natuurlijk. Dus nu wordt er volop gejaagd op de puma. Er worden zelfs helikopters en drones ingezet om dat dier rondom München te vinden. Met daarbij ook het verzoek om niet te veel buiten te komen in natuurgebieden. Kinderen daar zeker niet zonder toezicht te laten spelen. En ook de hond niet los te laten.
1: Hmm.
0: Ja.
1: Nou, dat lijkt me een goed advies.
0: Dat lijkt mij zeker een goed advies.
2: Ja, dit is nog wel weer wat beangstigender dan een wolf, ja.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. We weten dat dankzij het internet de grote techbedrijven hadden het er een uurtje geleden over, al veel over ons weten. Bij webwinkel Amazon spannen ze in Amerika de kroon. Daar kwam een vrouw achter, Mackens is 36. Die kwam een pagina tegen met allemaal aannames die de webwinkel over haar deed. Let op. Er stond bijvoorbeeld, nou, winkelt op de vrouwafdeling, dat kan nog. Koopt haarbalmedicijnen voor haar kat, stond er ook. En er stond op de pagina, heeft platte billen. Nou, daar heeft zij op gereageerd op de socials met de tekst. Nou, niet dat het niet klopt. Maar ja, moet je me daar nou op deze manier mee confronteren? Dat blijkt dus.
1: Hoe weten ze dat?
0: Nou ja, op basis van waar je op zoekt. Op basis van wat je koopt. Zelfs de gesprekken die je doet met Amazon spraakassistent Alexa. Gooi ze allemaal in AI en er komen dan allerlei aannames uit. Op basis waarvan jouw algoritme dan weer gevuld wordt. Met allerlei aankopen die je zou kunnen doen. Met de reclames bijvoorbeeld. Op die pagina staat bijvoorbeeld bij iemand die is geen fan van SpongeBob. Geen planten in leven kan houden. Of iemand is te klein om bij de bodem van een 1 meter hoge doos te komen. Een ander last dat hij hele kleine oren heeft. En van één vrouw weet Amazon te melden dat haar man dunne benen heeft.
1: Ongelooflijk. Ja. Maar ja, aan de andere kant, als je in een echte winkel komt, dan vinden we het juist toch heel prettig als je een soort band hebt met de verkoper die weet van, nou, dit vind je misschien wel leuk, dit is wel iets leuks voor je, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dan is het weer heel anders.
0: Maar je vindt het niet leuk als iemand dan zegt, u hebt best platte billen. Toch? Nee. En daar heb je er misschien om gevraagd. Zo, staat deze broek mij goed? Maar deze mevrouw daar niet om gevraagd, hè?
1: Nee, dat is waar.
0: Wel bijzonder, hè? Of dat in Europa ook zo geldt, weten we niet. In Europa gelden veel strengere privacyregels dan in Amerika.
1: Ja, maar het is wel hetzelfde bedrijf natuurlijk, hè?
0: Dat wel, maar die moet zich wel aan Europese regels houden.
1: Nou, ik vind het allemaal niks.
0: Ja, ik vind het ook bijzonder. Dan dit. Er is een nieuwe campagne gestart door een vader van 2 kinderen. Die ziet dat zijn kinderen op school geconfronteerd worden met allemaal vapers. Die allemaal smaakjes gebruiken als blueberry ice, strawberry, kiwi en watermelon bubblegum. Dat is in principe verboden. Maar 85% van de 12 tot 25-jarigen gebruikt die illegale vapes nog gewoon, meldde onlangs het Trimbos Instituut. Want dat halen ze gewoon via Snapchat of andere sites bijvoorbeeld. Nou, deze vader maakt zich enorme zorgen en is nu een campagne gestart. Die campagne wordt binnenkort flink uitgerold, waarin die wijst op de gevolgen van het gebruik van nicotine voor onder meer seksuele prestaties. En daar zijn jongeren misschien wel gevoelig voor, zo denkt hij. En dus heeft hij bepaalde smaken in het leven geroepen. Fictief, let op. Je kunt kiezen voor de smaak slappe banaan, lamme wortel, acne aardbei. En deze lijkt mezelf heel goed. Psoriasis speer. Ik vind het wel creatief gedaan.
2: Ja, zeker. Zit deze man in de reclamesector of zo?
0: Nee, volgens mij niet. Nee, maar het zou misschien kunnen dat wel zo is. Hoor. Maar hij is er in ieder geval hartstikke zat van. Hij wordt rugbyvader in het bericht van RTL genoemd. Want zijn kinderen zitten ook op rugby en hij ook. En hij zegt van, dit moet veranderen. Dit gaat uitgerold worden, deze campagne. Misschien dat het helpt. Misschien.
2: Oké.
0: Ja, dan nog even Peter Hoopman. Daar weten we natuurlijk van dat hij met de ziekte van Alzheimer te maken heeft. Oud-spits van FC Groningen, legendarisch spits van FC Groningen, zou je gerust kunnen zeggen. En van Feyenoord natuurlijk, waar hij moest stoppen als stadionspeaker als gevolg van zijn ziekte. RTV West heeft met hem gesproken deze week. Reden is dat er een lied opgenomen is over de ziekte van Alzheimer. Voor ik het vergeet heet dat nummer, gemaakt door de Wannabes met Peter Hoopman. Heeft veel aandacht al gekregen, dat nummer. En toen vroegen ze ook maar eens even hoe het eigenlijk met hem ging.
3: Ja, verder wel oké eigenlijk. Ik Ja, we doen gewoon zoveel mogelijk dingen. Ja, volgens de gewone gang eigenlijk. Het is allemaal even helemaal anders geworden. Dat is ook nog eens met toeval gebleken, dat ik die diagnose kreeg. En ik vind het vervelend genoeg dat ik ermee zit.
0: Ja, dat is nog wel een understatement, denk ik ook. Peter Houtman, mooi om hem even te horen. Zijn vrouw zat naast hem tijdens het gesprek aan de telefoon bij Radio West om hem daarin te begeleiden. Peter Houtman. We wensen hem het allerbeste ook voor de komende jaren.

0: Jason Donovan en Too Many Broken Hearts. En de wereld is al 8:30. Hoog tijd om hem aan te steken.
1: Lopend vuur.
0: Vanavond is weer het jaarlijkse feestje van de tv-makers... met de uitreiking van de Gouden Televisiering, editie nummer 61. Drie programma's zijn genomineerd. De Bondgenoten, Woeste Grond en Kassa. Vanavond kan er gestemd worden als jullie zouden mogen moeten stemmen. Dat mag trouwens, dat mag ook. Waar zou je dan op stemmen? Van die drie? Bondgenoten, Kassa en Woeste Grond.
2: Ik vind Kassa wel een heel leuk programma. Die hebben ook een grote campagne gevoerd natuurlijk... omdat het programma moet stoppen. Maar dat de Woeste Grond, zei je... Ja, hebben mijn ouders heel veel naar gekeken. Die vonden dat fantastisch. Dus dan denk ik dat dat ook wel een heel leuk programma is.
0: Rob, als jij zou moeten...
3: Mijn sympathie gaat uit naar Kassa. Juist ook omdat dat programma moet stoppen. Ja. Ik hoop dat dat nog wordt geannuleerd. Maar nee, ik vind het belangrijk dat het programma blijft bestaan. Zo'n consumentenprogramma. Het is ook alleen iets wat, denk ik, op de publieke tv past. Dus,
0: ik ben ook voor Kassa. Er zijn vast twee stemmen.
3: Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook. Vanavond zien we het op Nederland 1. Dan kunnen we met z'n allen kijken. Ja, vroeger keken we met z'n allen op de bank. Samen een avondje tv kijken. Een avondje Avro of bij de NCV met de natte haartjes op de bank. Nou, die tijd is wel voorbij door de streamingdiensten. Door de komst van online. En er zijn mensen die het einde van de televisie voorspellen in de huidige vorm. Binnen 10 jaar is de traditionele televisie verdwenen. Wat denken jullie?
2: Nee.
0: Nee?
3: Nee, dat denk ik ook niet. Het zal wel minder worden, dat zie je ook al. Hè. Steeds minder van die lineaire tv-kanalen. Het ene na het andere kanaal lijkt wel te stoppen. Hè. Zeker van die themakanalen. Ja, precies. Dat is dus een van die kanalen die stopt. Ja, maar ik denk dat er altijd behoefte blijft aan traditionele lineaire televisie.
2: Het 8 uur journaal zal toch wel blijven bestaan om 8 uur? Dat zit er zo in.
0: En live sport denk ik ook wel. Hè. Live heeft altijd aantrekkingskracht nog. Ja. Ja, dat kan ook via de streamingdiensten. Dat gebeurt natuurlijk ook al met Formule 1 bijvoorbeeld... of andere sporten. Ja. Binnen 10 jaar is de traditionele televisie verdwenen... is ons lopend vuur.
2: Ja, kijk eens in je glazen bol. En wat zie je, wat denk je? 050-3188-288, bellen of app, het kan allemaal op hetzelfde nummer. En ook vandaag is het lopend vuur weer terug te vinden... op de Facebookpagina van Radio Noord.
0: Ik ben ook heel benieuwd waar je graag naar kijkt als je televisie kijkt. Laat maar weten. Door te stemmen ook via rtvnoord.nl en de app van Noord. 36% van de stemmen zegt eens tegen de stelling... binnen 10 jaar is de traditionele televisie verdwenen.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Er is een collega jarig, René Wallenhout... viert zijn 62e verjaardag, zie ik op onze verjaardagskalender.
3: Kijk.
0: Voormalig schaatster Raad de Groenewolde Spraak... laatst nog hier in de ochtendploeg. Viert haar 50ste verjaardag. Voormalige wielrenner Annemiek van Vleuten. Tegenwoordig analist bij de NOS. Bijvoorbeeld hebben al die wielerkoersen. Zij wordt 44. Jack Spijkerman, 78 al. Voormalig Kamerlid Mario van Dijken uit Groningen, 73 geworden vandaag. Theo Driessen is ook jarig. Komen we laatst nog tegen. Van Diep Dries bijvoorbeeld. Hè. Hij wordt 65 vandaag. En het is de verjaardag van Bruno Mars. Hij wordt 41.

0: en Treasure in de ochtendploeg op Radio Noord. Met zometeen het Groningse nieuws. Wat zit erin, Rob?
1: Ja, problemen voor de gemeente Groningen bij het aansluiten van nieuwe woningen op het stroomnet.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
8: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
9: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
8: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
0: En het is 7:30 op deze donderdagmorgen. Hier is het nieuws met Rob de Vries. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Twee steekpartijen gisteravond in onze provincie. Beide incidenten gebeurden rond 9:45. Aan de Baterlavaierstraat in Groningen raakte één persoon zeer ernstig gewond. Er is nog geen verdachte aangehouden. Ook op het AZC-terrein aan het Zwet in Delfzijl raakte iemand zwaar gewond. Hier werd wel een verdachte aangehouden. De beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van beide steekincidenten. Seksuele spreekuur van de GGD Groningen breidt uit naar Winschoten. Tijdens het spreekuur kunnen mensen bijvoorbeeld een SOA-test doen of voorlichting krijgen. De GGD vindt zichzelf nu te veel georiënteerd op de stad, vertelt verpleegkundige Julia Becker.
10: Spreekuur seksuele gezondheid, dat doen we al hele lange tijd in de stad Groningen. En we zijn eigenlijk voor de hele provincie. En mensen komen ook uit de hele provincie wel naar Groningen. Maar ja, we willen het toch wat laagdrempeliger maken. En daardoor gaan we het ook aanbieden in Winschoten.
1: De GGD hoopt hiermee onder andere meer mbo-studenten, zwangere tieners en homoseksuele mannen te bereiken. De gemeenteraad van Oldambt voert de druk op de komst van het Leninbeeld bij informatiecentrum De Graanrepubliek. Kleine raadsmeerderheid, 13 voor, 12 tegen, wil dat het college opnieuw in gesprek gaat met de initiatiefnemers. Volgens Kevin Wojcik van D66 geeft dit een belangrijk signaal af aan het college.
11: Het was wel spannend, maar volgens mij laat dit wel enerzijds de verdeeldheid in de samenleving zien. En anderzijds zie je wel dat er mensen zijn die dat wel willen dat dat beeld komt en dat we met elkaar gaan kijken hoe we tot een beeld zouden kunnen komen.
1: Wethouder Erich Wunker heeft toegezegd om met de initiatiefnemers van de Graanrepubliek in gesprek te gaan. Het signaal van de raad neemt hij mee, maar het uiteindelijke oordeel ligt bij het college, zegt Wunker. De gebende stadswijk Stadshavens en nieuwe delen van Meerstad kunnen voorlopig niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Dat schrijft het gemeentebestuur in een spoedmail aan de Groninger gemeenteraad. Netbeheerder Enexis heeft onlangs de balans opgemaakt voor alle grote woningbouwprojecten in de gemeente. Daaruit blijkt dat er voor ruim 5000 woningen stroom is gereserveerd. Maar 4500 woningen komen op een wachtlijst. Het gaat dus onder andere om de complete nieuwbouwwijk Stadshavens. Wat dit precies betekent voor de bouwsnelheid in de stad is nog onduidelijk. En komend weekend is het weer feest voor tienduizenden sportievelingen. Op zondag is de 4 mijl van Groningen en zaterdagavond is de 4 mijl for you. Waarbij de deelnemers op alternatieve wijze de 6,4 kilometer tussen Haren en Groningen afleggen. Zo ook de bewoners van Het Fundament in Haren. Dat is een woninitiatief van ouders van 14 mensen met een verstandelijke beperking. Bewoner Roald van Nierenhuis legt uit wat hij zo mooi vindt aan die 4 mijl for you.
12: Het is een prachtig gezicht, want 4 mijl for you, dan lopen we met z'n allen van Haren naar Groningen. En alles is al heel mooi verlicht met z'n allen. Mooie verlichting, overal lampjes, overal, dan eigenlijk.
1: Ja, de 4 mijl for you begint zaterdagavond om 19:30 en publiek langs de kant is natuurlijk welkom.
0: Dankjewel, Rob.
13: Voordeelhuidjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75. Voordeelhuidjes.nl.
14: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
13: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
15: Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Riga.
18: Riga Keukens heeft als een van de weinigen zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus.
16: Riga.
18: Riga Keukens, daar word je blij van.
19: Goeiedag, Partycentrum de Schaafsberg, met Anja.
20: Mooi, met Marcel. Wij zoeken een locatie voor een vergadering en voor teambuilding. Kan dat bij jullie, Anja?
19: Tuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaafsberg, voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaafsberg.nl.
21: We hebben een AED nodig.
22: Ben jij voorbereid op een noodgeval? BHV Store uit Bedum levert AED's, verbandkoffers en eerste hulpartikelen. Alles voor jouw bedrijfsveiligheid. Kijk op bhvstore.nl.
23: Jullie trouwdag op maat. De
22: Schaafsberg.nl.
24: De Ochtendploeg
25: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen. Zorg over het tempo van de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied. De vraag is of die versterking wel klaar is in 2032. Je hoort zometeen een gesprek met regeringscommissaris Henk Nijboer. Bye.

0: Diana Ross en I'm Coming Out. Het is 8:09. De ochtendploeg op Radio Noord. Is de versterkingsoperatie in Groningen in 2032 wel klaar? Die vraag werd gisteren besproken tijdens het Tweede Kamerdebat over het aardbevingsdossier. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken uitte daar zijn twijfels over het tempo van de versterkingen. Regeringscommissaris Henk Nijboer zat tijdens het debat op de tribune, luisterde mee. Dit is zijn verhaal na afloop van het debat.
1: Ik zag dat verschillende Kamerleden zich erg druk maakten over hoe het in Groningen gaat, dat het beter moest en zich echt kritische vragen stelden aan de minister. Die zei van ja, het moet echt beter in de kern van het gebied. Mensen moeten beter worden geholpen. En ik vond het goed dat daar zo breed politiek aandacht voor was.
2: Ja, op welke punten deelde u de kritiek met de Kamer?
1: Nou, ik ben niet voor niks aangesteld in de kern van het gebied. Waar mensen al heel lang wachten op een oplossing, moet het echt veel beter. Er zijn ook kritische rapporten van ACVG, maar ook van de ombudsman en anderen verschenen. Daar moet echt wat mee gebeuren. En er wordt weinig naar inwoners geluisterd. Dus de Kamerleden hebben gelijk dat daar meer te doen is. En dat vind ik ook.
2: Ja, en als u de minister zo hoort, vindt u hem daadkrachtig genoeg?
1: Ik zie dat de minister, en dat weet ik ook van hem, want ik ben al een aantal keer met hem, ook deze week nog weer in de regio geweest, dat het hem echt aan het hart gaat en dat hij echt zijn best doet om het te verbeteren. Maar het is natuurlijk niet van vandaag op morgen, en dat verwacht denk ik ook niemand in Groningen, beter. Dat vergt best een lange adem en stap voor stap moeten we het beter doen. Daar help ik bij en de minister wil dat en de Kamer wil dat ook.
2: Heeft u dan het idee dat zo'n debat als dat van vandaag toch iets teweeg kan brengen?
1: Ja, natuurlijk, want Kamerleden zijn volksvertegenwoordigers. Die brengen naar voren wat zij belangrijk vinden. En de minister heeft ook gezegd op verschillende punten hard aan de slag te gaan om het te verbeteren.
2: Ja. Waar moet u nou als eerste mee aan de slag? Als u met hem in gesprek zou zijn, waarvan zegt u, meneer Heerma, hier moet u nu meteen mee aan de slag?
1: Ja, wat mij betreft is dat echt in de kern van het gebied, waar mensen al heel lang wachten op duidelijkheid, waar de versterking soms te langzaam gaat. Waar ook door verschillende Kamerleden werd gewezen op verschillende behandeling, hoe moeilijk dat is. Dus dat zijn wel meer dingen dan één, helaas. Maar dat moet wel gebeuren. Al die dingen moeten beter.
2: Ik ben ook wel een gekke middag voor u, want u bent natuurlijk misschien wel de belangrijkste adviseur van de minister. En toch zat u tussen het publiek.
1: Ja, ik vind dat ook de goede plek. Hè. Ik ben onafhankelijk regeringscommissaris. Dus natuurlijk kom ik naar debatten. Die zijn ontzettend belangrijk. Ook voor Groningen en Noord-Drenthe. Maar ik hoor tussen de wethouders, de gedeputeerden, de inwoners die er zijn, de maatschappelijke organisaties. Daar hoor ik thuis. Niet aan de kant van de Kamer. Dat heb ik jaren gedaan. Ja.
2: En toch is het dat zij ook een beetje naar u kijken van misschien kan Henk Nijboer voor ons wat betekenen.
1: Natuurlijk, daar ben ik ook voor. Ik ben ervoor om dingen te verbeteren. Om voor Groningen en Noord-Drenthe op te komen. En daar ben ik ook elke dag mee aan het werk.
0: Henk Nijboer, regeringscommissaris voor de hersteloperatie in Groningen en Drenthe, gisteravond in de Tweede Kamer in Den Haag, in gesprek met verslaggever Daniel Telen. En zometeen

0: Pasha met een bezoek aan Austin. Het is precies 7:45. Goedemorgen, Harma.
1: Ja, goedemorgen, Edwin.
0: Ja, we ineens ander weer, hè?
1: Ja, ik denk dat we de hoogste temperatuur al hadden afgelopen nacht. Want dat was nog 15, 16 graden. En nou, die 15 graden zitten nog wel in, maar die 16 niet meer. Maar we hebben vandaag toch wel inderdaad die noordwestelijke wind. Die zo net een uurtje geleden was er praktisch nog geen wind. Hier tenminste in Nobrouw. Maar inmiddels is de wind al behoorlijk aantrokken. Die is motig tot krachtig komen door het noordwesten. En daar rekenen ze dan wel voort. Maar we kriegen verdoofd en ook weer te maken met buien. Maar gelukkig is er tussendoor ook wel wat zon. Ja, en die temperatuur een grootje of 15. Dit vanochtend blijft bepaald door een enkele bui. Verder is het ook opklodens. Minimum 8 tot 11 graden. En loten weer een touw neemt de bewolking. En dat brengt het mee weer vermuren. En dat is bewolkt, regenachtig. Met ook wel droge periode. En de temperatuur met een vrij krachtige tot harde zuidwestelijke wind. Kracht 7 langs de kust. 14 of 15 graden.
0: Dankjewel.

0: Bedhadders en Anozems. En de Poolse bruid, we gaan naar het Kielzog en Hoge Zand. Daar zijn namelijk gisteravond de Groningen Cultuurprijzen uitgereikt. Die prijzen zijn er voor makers en organisaties die een bijzondere bijdrage leveren aan kunst en cultuur in Groningen. Winnaar werd kunstfestival Terug naar het Begin. Dat is een festival waarbij bezoekers langs optredens in een historische kerk in de gemeente Eems-Delta fietsen. Bijdrage van Jetse Koper.
1: René Trentelman van het festival Terug naar het Begin. Ja, je staat hier met een bos bloemen en een cheque van 5000 euro in de handen. Gefeliciteerd, winnaar van de Groninger Cultuurprijs. Ja, wat is festival Terug naar het Begin?
2: Festival Terug naar het Begin is een heel mooi festival. De naam zegt het eigenlijk al. Wat wij dit jaar voor de 18e keer gaan organiseren in de gemeente Eems-Delta.
1: Ja, de jury prees jullie onder andere door het gebruik van het erfgoed. Wat kunnen bezoekers van het festival verwachten?
2: Je fietst als bezoeker van kerk naar kerk door dat landschap. En terwijl je fietst, kom je je medebezoekers tegen, strijk je nog eens neer op een mooie pauzeplek en maak je hele mooie podiumkunsten mee.
1: Je zegt dit jaar voor de 18e keer. Dan deze kroon. 5000 euro, hard nodig. De cultuursector heeft het zwaar. Wat gaan jullie met deze prijs doen?
2: Ik denk dat wij dit geld in gaan zetten voor de editie van komend jaar.
1: Is dat nodig? Hoe staat het ervoor met begrotingen tegenwoordig? Hè? Er steeds meer culturele festivals.

0: stil. Ja, kijk, je hoopt het, maar ja, je verwacht het gewoon niet. Ik stond gewoon even stil. En dan denk je even terug van die diepe dalen. Ja, dan is het echt een heel mooi moment. Heel mooi moment.
1: De winnaar Miguel Rirena, gefeliciteerd. De Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst. Waarom denkt u dat jullie deze prijs hebben gewonnen?
2: Ja, dat is een mooie vraag. Ik denk dat wij doen heel veel en heel breed. En dat wordt ook gezien en dat wordt gewaardeerd. Dus ook met name de mensen uit de sector die zien wat we doen. En dit is de tweede keer dat we genomineerd zijn. Dus in 2024 waren we ook al genomineerd. En het is heel mooi dat wij wederom die erkenning krijgen en dat wij nu ook nog die prijs winnen. Dus daar zijn we heel blij mee.
3: Miguel Rirena, hij won met de stichting Pittige Kruid de Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst. De stichting biedt kunstenaars van kleur een podium voor muziek, poëzie en verhalen. Je hoort ook beeldend kunstenaar Faisal Saro. Hij won de talentprijs. In zijn werk spelen zijn Surinaamse achtergrond en het koloniale verleden een belangrijke rol. Gisteravond dus de uitreiking van de Groninger Cultuurprijzen. Vanavond ook een uitreiking van een prijs, namelijk die van de Gouden Televizierring. De bondgenoten Kassa Woestegrond zijn genomineerd. Stelling aan het lopend vuur luidt vandaag: binnen 10 jaar is de traditionele televisie verdwenen, Sergej.
4: Ja, Richard Riepema denkt dat het wel zal blijven, maar toch een hoop programma's zullen verdwijnen. En Arend Lommert zegt eigenlijk hetzelfde. Vooral studioprogramma's zoals het journaal, spelprogramma's, quizzen. Ja, die hebben nog wel de klassieke zenders nodig. De rest zal wel naar een streamingsdienst verkassen. En als hij naar zichzelf kijkt, dan kijkt hij behalve het voetbal ook alles al uitgesteld. En Gea Piek ziet het helemaal niet zo somber in. Zolang er mensen zijn zoals ik, zal er een omroep bestaan die televisieprogramma's uitzenden. Gea is dus een echte lineaire televisiekijkster.
3: Waarmee je dus wel kunt krijgen dat de groep die televisie kijkt steeds ouder wordt. Dat zie je natuurlijk nu ook al. De jeugd doet het allemaal op andere manieren.
4: Ja.
3: Wat zal het betekenen? Nou, praat met ons mee. Vind het ook leuk om te horen wat je dan kijkt bijvoorbeeld. Binnen 10 jaar is de traditionele televisie verdwenen. 050-3188-288 is ons nummer. En stemmen doe je via rtvnoord.nl en de app van Noord. 35% zegt eens: binnen 10 jaar is de traditionele televisie verdwenen. Let's talk about sex. Doen we straks na 8 uur. Waarom? Dat hoor je straks. En Ronald is op pad voor Wasleiden. En dit is Mick Jagger.

0: regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt wel een dikke knal.
3: Heb je toch niet een onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zondag bij TV Noord.
5: De Rono wenst u een goedenavond.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
7: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
8: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoer.

0: Het is nu 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
2: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
1: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
3: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar dat heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
1: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
2: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voet in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
1: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu een 500.000 euro per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
3: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
1: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim een 500.000 euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
11: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Start de motor! De boerderij wacht.
15: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
16: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
0: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed!
17: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 10 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernielingen aan. Protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl. Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar €100. Ja, 4 voor €100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
10: Start de motor! De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Samen met zware regen is er dan risico op overstromingen. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die 50 miljoen euro besloten in het parlement. Het dodental van een Russische raketaanval in de Oekraïnse stad Priloki is opgelopen tot 22. De Russen bestookten onder meer een woonflat van 5 verdiepingen met ballistische raketten, drones en kruisraketten. Zeker 12 regio's zijn getroffen volgens president Zelensky. Oekraïne haalde 80% van de drones neer. Vorige week was dat nog 57%. Kiev heeft geen verklaring voor de toename. Consumenten gaven in augustus meer geld uit aan duurzame goederen zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Die bestedingen stegen met 5,5%. Aan het huishouden werd ruim 2% meer uitgegeven. In september daalde het uitgavenpatroon weer enigszins. Dat komt vooral doordat ondernemers en industrie minder positief zijn over de werkgelegenheid in een bedrijf. Het weer, vanmiddag afwisselend bewolking en zon, af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw

0: Het is nu 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias, en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl. Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar €100. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen.
13: Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
14: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedden.

tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Samen met zware regen is er dan risico op overstromingen. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die 50 miljoen euro besloten in het parlement. Het dodental van een Russische raketaanval in de Oekraïnse stad Priloki is opgelopen tot 22. De Russen bestookten onder meer een woonflat van 5 verdiepingen met ballistische raketten, drones en kruisraketten. Zeker 12 regio's zijn getroffen volgens president Zelensky. Oekraïne haalde 80% van de drones neer. Vorige week was dat nog 57%. Kiev heeft geen verklaring voor de toename. Consumenten gaven in augustus meer geld uit aan duurzame goederen zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Die bestedingen stegen met 5,5%. Aan het huishouden werd ruim 2% meer uitgegeven. In september daalde het uitgavenpatroon weer enigszins. Dat komt vooral doordat ondernemers en industrie minder positief zijn over de werkgelegenheid in een bedrijf. Het weer, vanmiddag afwisselend bewolking en zon, af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden.

0: nu 12 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. Zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed!
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl. Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar €100. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
14: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Het geluid van Oost-Groningen.
16: Lunchtijd.

tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Samen met zware regen is er dan risico op overstromingen. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die 50 miljoen euro besloten in het parlement. Het dodental van een Russische raketaanval in de Oekraïnse stad Priloki is opgelopen tot 22. De Russen bestookten onder meer een woonflat van 5 verdiepingen met ballistische raketten, drones en kruisraketten. Zeker 12 regio's zijn getroffen volgens president Zelensky. Oekraïne haalde 80% van de drones neer. Vorige week was dat nog 57%. Kiev heeft geen verklaring voor de toename. Consumenten gaven in augustus meer geld uit aan duurzame goederen zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Die bestedingen stegen met 5,5%. Aan het huishouden werd ruim 2% meer uitgegeven. In september daalde het uitgavenpatroon weer enigszins. Dat komt vooral doordat ondernemers en industrie minder positief zijn over de werkgelegenheid in een bedrijf. Het weer, vanmiddag afwisselend bewolking en zon, af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden.

0: Het is nu 1 uur. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar €100. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

0: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op develde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed!
1: Het is nu 2:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen.

0: Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, ironie in God. Dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ik bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
10: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
11: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
12: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
13: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
14: Op zoek naar een hippe najaarsoutfit voor jouw kids? Bij Kicks.nl shop je de leukste items van meer dan 50 topmerken. Zoals Vingino, Retour Jeans en Raced. Van trendy jeans tot warme winterjas. Je vindt het allemaal. Bestel voor 12 uur vanavond en je hebt het de volgende werkdag in huis. Retourneren is gratis en betalen doe je eenvoudig achteraf. Kicks.nl.

tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Samen met zware regen is er dan risico op overstromingen. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die 50 miljoen euro besloten in het parlement. Het dodental van een Russische raketaanval in de Oekraïnse stad Priloki is opgelopen tot 22. De Russen bestookten onder meer een woonflat van 5 verdiepingen met ballistische raketten, drones en kruisraketten. Zeker 12 regio's zijn getroffen volgens president Zelensky. Oekraïne haalde 80% van de drones neer. Vorige week was dat nog 57%. Kiev heeft geen verklaring voor de toename. Consumenten gaven in augustus meer geld uit aan duurzame goederen zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Die bestedingen stegen met 5,5%. Aan het huishouden werd ruim 2% meer uitgegeven. In september daalde het uitgavenpatroon weer enigszins. Dat komt vooral doordat ondernemers en industrie minder positief zijn over de werkgelegenheid in een bedrijf. Het weer. Vanmiddag afwisselend bewolking en zon. Af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden.

0: Het is nu 3:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke

0: De traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar 100 euro. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels.
9: FCSurprise.nl.
11: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
12: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioXBeats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioXBeats voor nieuwbouw en renovatie. BioXBeats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
13: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
14: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
15: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Samen met zware regen is er dan risico op overstromingen. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die 50 miljoen euro besloten in het parlement. Het dodental van een Russische raketaanval in de Oekraïnse stad Priloki is opgelopen tot 22. De Russen bestookten onder meer een woonflat van 5 verdiepingen met ballistische raketten, drones en kruisraketten. Zeker 12 regio's zijn getroffen volgens president Zelensky. Oekraïne haalde 80% van de drones neer. Vorige week was dat nog 57%. Kiev heeft geen verklaring voor de toename. Consumenten gaven in augustus meer geld uit aan duurzame goederen zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Die bestedingen stegen met 5,5%. Aan het huishouden werd ruim 2% meer uitgegeven. In september daalde het uitgavenpatroon weer enigszins. Dat komt vooral doordat ondernemers en industrie minder positief zijn over de werkgelegenheid in een bedrijf. Het weer, vanmiddag afwisselend bewolking en zon, af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden.

Het is nu 4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden en wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW

0: We zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen, het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. Vier wereldpremières op één avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Samen met zware regen is er dan risico op overstromingen. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die 50 miljoen euro besloten in het parlement. Het dodental van een Russische raketaanval in de Oekraïnse stad Priloki is opgelopen tot 22. De Russen bestookten onder meer een woonflat van 5 verdiepingen met ballistische raketten, drones en kruisraketten. Zeker 12 regio's zijn getroffen volgens president Zelensky. Oekraïne haalde 80% van de drones neer. Vorige week was dat nog 57%. Kiev heeft geen verklaring voor de toename. Consumenten gaven in augustus meer geld uit aan duurzame goederen zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Die bestedingen stegen met 5,5%. Aan het huishouden werd ruim 2% meer uitgegeven. In september daalde het uitgavenpatroon weer enigszins. Dat komt vooral doordat ondernemers en industrie minder positief zijn over de werkgelegenheid in een bedrijf. Het weer, vanmiddag afwisselend bewolking en zon, af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden.

0: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed!
1: Het is nu 5:00.
2: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via het dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 24.

0: 85 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar 100 euro. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
6: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
7: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
8: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
11: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Samen met zware regen is er dan risico op overstromingen. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die 50 miljoen euro besloten in het parlement. Het dodental van een Russische raketaanval in de Oekraïnse stad Priloki is opgelopen tot 22. De Russen bestookten onder meer een woonflat van 5 verdiepingen met ballistische raketten, drones en kruisraketten. Zeker 12 regio's zijn getroffen volgens president Zelensky. Oekraïne haalde 80% van de drones neer. Vorige week was dat nog 57%. Kiev heeft geen verklaring voor de toename. Consumenten gaven in augustus meer geld uit aan duurzame goederen zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Die bestedingen stegen met 5,5%. Aan het huishouden werd ruim 2% meer uitgegeven. In september daalde het uitgavenpatroon weer enigszins. Dat komt vooral doordat ondernemers en industrie minder positief zijn over de werkgelegenheid in een bedrijf. Het weer, vanmiddag afwisselend bewolking en zon, af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden.

0: Het is nu 6:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Tony's Popuur met Tony Klaasens.
1: En we begonnen met een stem die je uit duizenden herkent. Damis Roussos en zijn vriend die altijd onderweg is, de wind. My Friend the Wind uit 1973 werd in Nederland een nummer 1 hit. Een vleugje zon, een beetje melancholie en we zijn begonnen. Van de zachte wind ging ik naar een heel ander storm, wervelwind. Queen, Innuendo, een nummer dat bijna alles in zich heeft. Rock, bombast, Spaanse gitaar en ook een vleugje mysterie. En let straks vooral op die Spaanse gitaar. Of straks, je hebt hem al gehoord natuurlijk. Leuk dat je luistert en welkom bij Tony's Popuur. 2 uur lang pop rockmuziek met in het eerste uur een mooie ontwikkeling van melodieuze jaren 70 naar stevige en meer moderne rock. En die mysterieuze sfeer die houden we nog even vast. David Bowie kruipt hier in de huid van een van zijn beroemdste alter ego's, Ziggy Stardust. Bowie bedacht een buitenaardse rockster die naar de aarde komt en uitgroeit tot een soort messias van de rockmuziek. Het mooie van Bowie was dat hij niet alleen liedjes maakte, maar complete werelden bedacht. En Ziggy was daar misschien wel het bekendste voorbeeld van. Ziggy Stardust, David Bowie.

Ziggy Stardust. En van een buitenlandse rockster naar een spaceman. Toeval? Wie weet. Spaceman van Four Non-Blondes. De band kennen de meesten van jullie natuurlijk van What's Up. Maar dit is een heel ander verhaal. Hier gaat het veel meer over het verlangen om even weg te zijn uit de werkelijkheid en ergens anders opnieuw te beginnen. Eigenlijk een nummer over ontsnappen en alles wat je tegenhoudt. De single verscheen in 1993 na het enorme succes van What's Up.

Four Non Blondes. Wat een prachtig mooie plaat. En van de ruimte gaan we terug naar de aarde. Natuurlijk naar een nummer over iets wat uiteindelijk veel moeilijker te begrijpen is dan de wetenschap. En dan heb ik natuurlijk over liefde. Jawel. The Scientist van Coldplay. Een prachtige piano ballad over spijt. Een relatie die misloopt. En het verlangen om terug te kunnen naar het begin. Het nummer verscheen in 2002. Coldplay.

Coldplay met The Scientist. En Coldplay zingt over terug willen naar het begin. Maar soms is het juist mooi om vooruit te kijken. En dat doet EOS met een heel bijzondere Nederlandstalige plaat. EOS, oftewel Is Ook Schitterend. Een band met stevige Groningse wortels en een voorliefde voor persoonlijke Nederlandse teksten. Heel even maar past wat mij betreft mooi tussen al die internationale namen. Even stilstaan, even voelen wat er gebeurt en daarna weer verder. Afgelopen zaterdag gaven ze een concert in het Oosterpoort in Groningen en ik was daarbij. En ze zijn momenteel volop bezig met een nieuw hoofdstuk. Het concert had bovendien Nienke Leone als support. En een leuk detail is wel dat EOS die nam in 2010 afscheid van het publiek met maar liefst 10 avonden Ahoy tijdens Vrienden van Amstel Live. En daarna was het ruim 10 jaar stil. De terugkeer begon met een uitverkocht reunieconcert in Tivoli. Inmiddels zijn ze alweer zes nieuwe singles, een clubtour en een theatertour en een best-of plaat is verschenen. Ja, EOS, ik kan natuurlijk niet zonder deze band in dit programma. Het was een prachtig mooi concert, kan ik wel zeggen. Een nieuwe single hoor je in het tweede uur. Maar eerst is hier heel even maar...

Trokkener Keks. En zij brachten het nummer in 1990 uit. En het werd, ja, het werd een bescheiden hitje. Het kwam op plaats 34 te staan in de Nederlandse top 40. En leuk om te vertellen is dat T. Lau, hij was de producer. En T. Lau, die kennen we natuurlijk van de band The Scene. Ja, en ook Trokkener Keks heb ik gelezen. Die gaan weer beginnen met optreden nadat ook deze band lang heeft stilgestaan. Dus ook zij zijn uit hun winterslaap, zou je kunnen zeggen. En van hart en ziel gaan we naar kilometers asfalt. Want soms moet je gewoon naar huis en dan duurt de rit net iets langer dan je zou willen.

Another 45 miles. Dit is typisch zo'n nummer waar een heel verhaal achter zit. Ja, het werd geschreven door George Kooijmans en gaat over iemand die na een lange rit nog 45 mijl, oftewel zo'n 72 kilometer, van huis is. Het nummer werd geïnspireerd door de Amerikaanse tournees van de band Golden Earring. Het werd eind 1969 uitgebracht en haalde in Nederland de derde plaats. En een leuk detail is dat dit de eerste single was waarop de naam Golden Earring stond, zonder de S van earrings. En de officiële Golden Earring biografie noemt Another 45 Miles uit 1969 als een van de top 40 hits uit die periode. De song was de eerste single onder de naam, ik zei het al, Golden Earring. En van 45 mijl onderweg naar Skyward. Davina Michel schreef dit nummer vanuit het gevoel dat je voortdurend wordt beïnvloed door wat anderen van je vinden. Haar boodschap: trek je daar niet te veel van aan en kijk omhoog, oftewel laat je niet naar beneden trekken. Davina vertelde bij de release in 2019 dat het nummer gaat over de invloed van de wereld en de behoefte om daar boven te staan. En omhoog kijken doen we nog even, maar nu richting de sterren en de muur van Pink Floyd. Van Pink Floyd komt naar Davina.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

Ja, prachtig, prachtig mooie plaat van Pink Floyd, Comfortably Numb. En ja, van comfortabel verdoofd naar heel wakker en heel confronterend. Want onze laatste plaat van dit uur is een bijzondere cover van een Rolling Stones klassieker. Patti Smith maakte van Kimmy Shelter geen kopie van de Stones, maar maakt er echt een eigen verhaal van. Haar versie verscheen op het album 12 uit 2007. Een album waarop ze 12 bekende rocknummers opnieuw interpreteerde. Ja, en daarmee sluit ik het eerste uur af van Tony's Popuur. We begonnen met Demis Roussos en The Winds en eindigen bij Patti Smith. Ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren, want na de klok van 7 uur heb ik nog hele mooie muziek.

0: Het is nu 7 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
2: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
1: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
3: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
1: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.

0: is Tony's Popuur met Tony Klaasens.
1: De break is voorbij en we zijn terug. En misschien deed jij na het nieuws wel de volumeknop meteen een beetje pijn. Want je hoorde natuurlijk Metallica met Enter Sandman. De opener was dus een echte klassieker uit het jaar 1991. Het was het eerste nummer dat Metallica schreef voor het album uit dat jaar. De tekst werd bewust veel donkerder gemaakt dan de aanvankelijk commerciële klank van de muziek. Van de grootmeesters van de metal naar een veel modernere rockband. Zojuist hoorde je Nothing But Thieves met Impossible. En de titel zegt eigenlijk al genoeg. Soms weet je dat iets niet gaat lukken, maar toch probeer je het. En juist dat gevoel van twijfel maakt deze band zo sterk. Welkom, zeg ik, bij het tweede uur van Tony's Popuur. En die is hard, kan ik zeggen. En die is donker en die is maatschappelijk, atmosferisch, maar ook warm en herkenbaar. En van een persoonlijke strijd gaan we naar een nummer dat uitgroeide tot een protestlied. Een nummer waarbij je de muziek net zo hard binnenkomt als de boodschap. Je hoort het misschien al, dit zijn de Cranberries met Zombie.

Ja, en dan is die ook meteen afgelopen. Zombie is een van die nummers die je nooit helemaal hetzelfde hoort nadat je het verhaal kent. Dolores O'Riordan schreef het naar aanleiding van de aanslag in Warrington in Engeland in 1993, waarbij twee kinderen omkwamen. Het nummer gaat over de Noord-Ierse troubles en de eindeloze cyclus van geweld. Muzikaal koos de Cranberries bewust voor een veel hardere, bijna grunge-achtige sound. En daarmee was Zombie totaal anders dan de meer dromerige Cranberries die we van eerder kennen. Ja, en van Ierland blijven we nog even in dezelfde hoek. Want ook onze volgende band heeft een Ierse achtergrond. Je hoort het al, maar kiest voor een veel meer ingetogen manier om emoties en relaties te bezingen. Hier is U2 met With or Without You.

Old and Wise van de Alan Parsons project. En eigenlijk is de hoofdrol, zou je kunnen zeggen, die is weggelegd voor de stem van Colin Blunstone. Het nummer gaat over ouder worden, herinneringen en vooral over de mensen die je onderweg in je leven ontmoet. Ja, even een rustpunt zo ongeveer halverwege dit tweede uur. Het nummer verscheen in 1982 op Eye in the Sky. En als we het hebben over ouder worden, herinneringen en onderweg zijn, ja, dan komen we zelf weer uit bij EOS. Het eerste uur draaide ik al heel even maar. En ik zei al in de tweede uur hun nieuwe single. En je hoort de nieuwe EOS, zou ik kunnen zeggen, samen met Nienke Leone. Het nummer wat je hoort is Noorderlicht. Het verscheen in september, dus vorige maand, en vormde de eerste single van een nieuwe EOS-album dat voor 2027 gepland staat. De band zegt zich voor het nieuwe werk onder meer te laten inspireren door bands als Mumford & Sons, Sam Fender, Radiohead en Bon Iver, maar dan in het Nederlands. En dat hoor je persoonlijk, eigentijds en toch duidelijk. EOS.

Nienke Leone, zij schreef dit nummer en het is de voorloper van hun nieuwe album 8, oftewel 8. En van het Noorderlicht gaan we naar Mars, althans muzikaal gezien, want Muse heeft daar een paar behoorlijk eigenzinnige ridders rondlopen.

Knights of Sidonia en je hoorde Muse en een nummer waarin western, science fiction en rock bij elkaar komen. En na de wilde rit van Muse nemen we gas terug met Belfast Child. Dit is een heel ander soort nummer over conflict. Simple Minds maakte het in 1989 tegen de achtergrond van de problemen in Noord-Ierland. De melodie is gebaseerd op een traditionele Ierse melodie en de tekst gaat over vooral verdriet en verlies, niet over partij kiezen. Het nummer werd in Nederland, Ierland en Groot-Brittannië een nummer 1 hit. Ja, en van het verdriet van Belfast zeg ik nu alvast, ga ik naar de geschiedenis van een heel ander land, Duitsland. En daar hoort eigenlijk maar één band bij die dit op zijn eigen behoorlijke controversiële manier kan vertellen. Maar eerst zijn hier de Simple Minds.

Rammstein met Deutschland. En na al die geschiedenis gaan we naar iets persoonlijks. Geen land, geen oorlog en geen stadionrock. Alleen een gitaar, een stem en een herinnering. Landslide is geschreven door Stevie Nicks toen haar toekomst onzeker was. Ze twijfelde of ze moest doorgaan met haar muziek of een andere richting moest kiezen. Ze schreef het in Aspen, kijkend naar de bergen. Daardoor gaat het nummer uiteindelijk over veel meer dan alleen haar eigen situatie. Over ouder worden, keuzes maken en merken dat het leven verandert.

Landslide. En dat was Fleetwood Mac. Ja, ik heb nog 4,5 minuut ongeveer. En dat betekent dat ik aan mijn laatste plaat ben begonnen. En dan zit Tony's Popuur alweer op. 2 uur lang. Van Damis Roussos tot Rammstein. Van My Friend the Wind tot Angels. Een programma met oude bekende nieuwe muziek. Verhalen over liefde, verlies, vrijheid en onderweg zijn. En dat is misschien wel het mooist wat betreft de overeenkomst van deze lijst. Goede muziek verandert, maar gevoelens blijven hetzelfde. Ik zou zeggen, nog een hele fijne avond en tot volgende week. We gaan afsluiten met Robbie Williams met Angels.

0: Het is nu 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
2: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
1: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese Voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.

0: Focus. Twee microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op...
1: André Hateboer, beste luisteraars. Vandaag praten we met André. De welbekende Oldamster, waarvan de naam tot nog in lengte van jaren verbonden zal blijven met sportaccommodatie De Harderwerk en Finsterwolde. En voor voetbalminnend Oldambt, ja, hij is de vader van. We zijn helemaal benieuwd naar jouw verhaal, André. Van harte welkom in onze studio. En vandaag is de focus helemaal op jou gericht.
2: Nou, goedenavond. Hier zijn we dan.
1: Ja, hier zijn we dan, hè?
2: Ik ben blij dat ik mijn verhaal samen met jou mag doen.
1: Nou, fijn. Ja, we hebben het al eerder over gehad en toen had je het hartstikke druk. Dat is alweer een aantal maanden geleden. Toen troffen we elkaar in de Finsterwolde ergens. Toen had je het hartstikke druk, maar nu ben je er. Nou, dat zijn we heel blij mee.
2: Ik maak daar graag wat tijd voor vrij.
1: Ja, nou. André, wij vragen altijd aan onze gasten om een voorwerp mee te brengen. Wat voor hen belangrijk is of wat hun doet denken ergens aan. Wat heb jij meegebracht?
2: Nou, ik heb een kastanje meegebracht. Is misschien heel verrassend, maar ik was afgelopen weekend was ik met mijn kleinzoons ergens in het bos en kleindochters. En dan zie ik die kastanjes liggen en dat doet mij dan direct denken aan mijn jeugd. Hoe mooi ik het vond als in de nazomer die glimmende kastanjes weer naar beneden vielen en wij daar wat leuke dingen mee deden. En ik vond het wel heel toepasselijk toen mij gevraagd werd om wat mee te nemen. Toen dacht ik, weet je wat, ik neem een kastanje mee. Want eigenlijk is dat gewoon een heel mooi symbool van leuke dingen doen.
1: Ja, en ja, inderdaad, verrassend. Symbool van leuke dingen doen, maar ook een stukje symbool van natuur.
2: Juist, ja, wij zijn...

0: zijn gek van de natuur met onze familie. En we mogen graag met z'n allen in het bos lopen.
1: En in het bos lopen, waar ga je dan naartoe?
0: Nou, gisteren, mijn oudste zoon woont in Noord-Holland. Is een West-Fries geworden. En gingen we naar Schorel. En dan waar we vroeger met de school heen gingen. En dan de hoge duinen omhoog rennen. Dat je wedstrijd had, dat competitieve met z'n allen. Van wie kan het vaakste bij die bult zand omhoog lopen. Maar daar heb je ook een prachtig bos. Dus, en dan loop ik daar met mijn kleinkinderen. Die twee oudsten zijn 4,5, bijna 5. En dan is het rennen door het bos en paddenstoelen kijken. En gisteren waren we dus waren we daar. Het was prachtig natuurlijk.
1: Ja, en als je dan zoiets allemaal tegenkomt, hè, verzamelen jullie dan ook dat je naar de rand een herfststukje kunt maken?
0: Nou, daar hebben ze nog geen. Ze willen wel dingen meenemen, maar dan leggen ze die even later weer ergens anders neer. Of zijn ze het weer kwijt. En ik vind dat, kijk, kastanjes mag je wel meenemen, maar je moet met je handen van paddenstoelen afblijven.
1: Ja.
0: En ze zijn helemaal gek van paddenstoelen. Dus ja, dat is natuurlijk heel mooi om die gewoon met z'n allen te bekijken. Maar ze nemen wel dennappels mee, maar dan zijn het op een gegeven moment ballen en dan gaan ze ermee gooien. En dat is natuurlijk prachtig.
1: Ja, ja. Ja, ja. En jij bent dus opa van de kleinkinderen. En weet opa ook van alles van paddenstoelen dat je ook kan vertellen?
0: Ik weet er wel wat van. En eigenlijk, ik weet er genoeg van om die kinderen daar wat over te vertellen. En sowieso qua kleuren. Maar de namen, ik weet het, eekhoortjes brood. En dan heb je een kring met paddenstoelen rondom een boom. Ja, dan weet ik dat dat een heksenkring is. En de rood-witte paddenstoel, die kinderen. Interesseert die naam helemaal niks. Maar als ik vertel dat daar Kabouter Paul, hoe heet die? Nou, dat die daarop gaat zitten en een liedje zingen met z'n allen rond zo'n paddenstoel. Dat vinden ze het allerleukste. En die namen die komen later wel.
1: Ja, zo is dat.
0: Als ze bioloog zijn.
1: Ja, ja. Jij ziet het al gebeuren?
0: Ja, zoiets. Ja,
1: ja, ja, ja, ja. Ja, wat is de leeftijd van jouw kleinkinderen?
0: Ja, dat varieert van tussen 0 en 1. En dan is er nog een van 2 en een van 3 en een paar van 4 en 2 van 4,5. Dus ja, er zijn nu 7. Dus ja, dus, en 5 is er zelfs 1. Dus ja, heel leuk. Heel leuk.
1: Dus het zijn echt nog kinderen in de kleuterleeftijd.
0: Ja, ja, ja, ja, die oudsten die gaan net naar school. Dus ze vinden het alles leuk. Dus wat dat dan gaat, hebben ze wel ook de genen van mij meegekregen. Van, ik vond vroeger ook alles leuk. Alles.
1: Alles?
0: Ja, alles. Ja. Ah. Behalve school, op de schoolbanken zitten vond ik niet zo leuk. Maar aan de andere kant vond ik heel veel dingen wel weer leuk.
1: Gewoon leuk. Je had een leuke jeugd.
0: Ja, geweldig. Ja, ja, heel mooi. In Beerta was natuurlijk een fantastische jeugd kon je daar hebben. En ik denk dat velen mijn leeftijdsgenoten die daar op zijn gegroeid. Ja, die hebben allemaal een. En we hadden alle mogelijkheden om er iets leuks van te maken.
1: Ja, en in Beerta had je ook het bos?
0: Ja, het Beerta Noordbos, het park waar nu de tennisbaan en de speeltuin is gesitueerd. Ja, wij hadden. Ik heb wel eens gezegd, heel gekscherend, ik ben geboren in een speeltuin. En dan was dat figuurlijk bedoeld. Want bij ons was alles. We hadden het buurthuis, we hadden de sporthal, we hadden de ijsbaan, we hadden het voetbalveld. We hadden alles. Het beste diep waar je kon vissen. Alleen in onze straat al woonden 60 kinderen. Van om en bij dezelfde leeftijd. En ik hoefde maar naar buiten te gaan. Ik was altijd buiten. Maar als je ook buiten was, liepen er altijd andere kinderen. Dus het was. Ik hoefde niet achter een PlayStation te zitten. Die waren er toen nog niet. Op een gegeven moment kwamen die spelcomputertjes op. Wou ik niet eens hebben, want ik kon het toch niet meer spelen. En als ik een doos met Lego kreeg, moest mijn vader daar in elkaar zetten, want ik deed niet. Weet je? En ik, dat had ik geen tijd voor, want ik wou buiten zijn. Ook al regende het.
1: Ja, ja, ja. En de vriendjes in jouw straat waren natuurlijk precies eender.
0: Ja, we waren allemaal gelijk. En nu nog, ik droom nog. Ik ben een heel erg beeldende dromer, s'nachts. En ik droom nog heel vaak van mijn tijd in Beerta. En dan is het zo levendig. Dat er ook een vriend van mij is overleden en dan op zijn 59ste. Maar ik droom nog heel vaak en die tijd terug van vroeger. En dan zijn ze niet veranderd. Dan zijn ze gewoon bij mij. En dat is eigenlijk wel heel vreemd. Ook mijn vader is overleden. Ik droom nog heel vaak, en mijn moeder ook trouwens. Ik droom nog gewoon heel vaak terug. En dan zijn ze er gewoon. Dus eigenlijk is het wel vreemd. Maar aan de andere kant wel heel mooi. Want bij mij verdwijnen ze niet.
1: Ja, ja. Dat is dus ook meteen de herinnering.
0: Tuurlijk, ja. Ja, ja. En misschien is zo'n kastanje daar dan een symbool van.
1: Ja, ja, ja. Symbool van, ja, het jaar is weer bijna om.
0: Ja.
1: Het gaat weer de herfst in.
0: Ja.
1: De natuur heeft weer heel veel werk gedaan enzovoort.
0: Juist, ja, ja. Nee, het is maar net hoe je dat ding aankijkt. Maar het is wel heel leuk.
1: En het nieuwe symbool van, er zit weer groeikracht.
0: Juist, ja.
1: Ja, ja, mooi. Nou, André, leuk om te horen. We gaan luisteren naar jouw eerste muzieknummer. En dat gaat worden...
0: Vuurtje kieken. Van Henk Jan de Groot. Of Jan Henk de Groot. Onze een van de troubadours. En ja, dat vuurtje kieken is wel, staat ook wel weer een beetje... is een beetje een liedje van deze tijd. Er zijn zoveel mensen met een burn-out. En die naar de dokter gaan. En die kunnen niet meer, kunnen niet meer voor en achteruit. En dan is dit liedje van Vuurtje Kieken is gewoon een heel mooi iets om te denken van... Maar luister zelf, het spreekt voor zich.
1: Oké, we gaan er naar luisteren. Naar Vuurtje Kieken. We gaan het niet doen, maar we gaan er wel naar luisteren.
0: Heel goed.

0: Nou, dat was dan vuurtje stoken. Sorry.
1: Vuurtje kieken. Ja, het is leuk. Het is, ik heb een tijd, heb ik hem. Niet dat ik last van burn-out had, maar ik heb vaak geluisterd. En een kennis van mij, die staat ook een beetje tegen burn-out aan. En die kwam ook nog niet uit het Groninger land. Dat was niet echt, ja, Gronings talige niet echt mee bekend. Maar ik heb hem dat liedje laten horen. En hij had het moeilijk, maar hij vond het geweldig. En hij zegt ook, als ik echt rond het kampvuur zit, doe ik mijn Spotify aan en dan luister ik naar dat liedje. En dan wordt het wat makkelijker.
0: Ja, ja, nou, en dat is ook de bedoeling, toch?
1: Ja, toch?
0: Ja. En dat ik me net versprak van vuurtje, in plaats van vuurtje kieken, vuurtje stoken, ja. Mijn excuses daarvoor, maar...
1: Dat vind ik wel leuk, hoor.
0: Dat was niet de bedoeling.
1: Nee, maar voordat je gaat in vuurtje kieken, moet je toch eerst een vuurtje stoken.
0: Ja,
1: dus.
0: Dat is natuurlijk ook wel weer zo. Ja. Oké, André. Beste luisteraars, wij praten dit uur met André Hateboer. En hij heeft al het een en ander verteld over zijn kleinkinderen, over de kastanje die hij meegebracht heeft en zijn verhaal erbij. En we hebben net geluisterd dus naar vuurtje kieken. André, jij bent een beerster, zeg ik het zo goed?
1: Ik ben op dit moment een beerster. Ja, gewoon vooral, ik ben een beerster die in Finsterwolde woont.
0: Ja. Goede buren toch?
1: Maakt niet uit. Nee, we zijn lokaal en de dorpen groeien steeds meer naar elkaar toe. En ja, maakt niet uit waar je vandaan komt.
0: Precies, zo is dat. Maar als je terugdenkt aan Beerta, jouw jeugd, Beerta zelf, de ontwikkeling in Beerta. Wat komt er dan bij jou bovendrijven?
1: Dan denk ik eerst altijd aan mijn eigen jeugd. Hoe mooi dat het was. Hoe mooi dat ik in Beerta heb. Daar heb ik zo pas al verteld. Hoe mooi dat Beerta was. Met een sporthal, de school, de bibliotheek. We hadden alles. Mijn leven draaide rond sport en buitenspelen. Dus ja, en we hadden alles. Het buurthuis deed je, ging je zelf sporten. De sporthal daarnaast. We hadden de ijsbaan, de tennisbanen. Ja, dus fantastisch. En als ik nu zie hoe dat zich ontwikkelt. En we hebben nu andere tijden. En ja, dat is wel jammer dat de voetbalclub TOS verdwenen is. Waar mijn hele familie, niet alleen van mijn kant, maar nog meer van mijn vrouws kant. Ja, zoveel hebben gedaan. Dus dat gewoon jammer is dat dat te zielen is gegaan. En dat, ja, hoe je daar naar terugkijkt, dat is met heel veel plezier naar die voetbalclub. Maar ja, nu doet me het wel pijn als ik daar aan terugdenk. En dan ik heb ook nog wel vaak keer dat ik denk, wat had ik daar nog aan kunnen doen? Maar ja, ik had bijvoorbeeld 5 jongens kunnen enthousiasmeren om te gaan, om in het bestuur te gaan zitten toen er geen bestuursleden meer waren. Maar daar, ook dat helpt niet. Als er geen voetballers meer zijn, houd op.
0: Ja, dat klopt. Was er geen jeugd meer?
1: Nee, de jeugd was al samengegaan of naar BNC gegaan. Ook onder de naam BNC. Mm-hmm. Niet meer onder de naam TOS. En dat hebben ze wel ooit geprobeerd. Maar toen kwam er ergens weer een kink in de kabel. Mm-hmm. En toen is er besloten dat de jeugd van TOS gewoon bij BNC kon voetballen.
0: Ja, precies. En als je daarnaar kijkt, André, is dan het aantal jongeren dat voetbalt, ja, is natuurlijk afgenomen dat er minder jongeren zijn. Maar als je het vergelijkt, van, is er nog wel voldoende elan onder de jeugd om het voetbal te
1: pakken? Minder dan vroeger. Minder dan vroeger, ja, natuurlijk. Maar ook toen mijn jongens in de F'jes speelden en in de D'tjes, moest je ook al je best doen dat er kinderen bij kwamen. En toen ik klein was, waren er niet veel meer per elftaltje of per zevental. Dus het is ook iets van alle tijden. Je hebt eigenlijk bij jeugd heb je heel erg of eigenlijk in die hele complexe materie van jeugd en wat ouder worden, heb je natuurlijk een beetje piramidevorming. Op een gegeven moment willen heel veel kinderen gaan voetballen. Of heel veel kinderen willen niets. En dan worden ze ouder en dan rommelen ze naar beneden. En dan heb je bijvoorbeeld 3 mooie F-zeventallen. En dan heb je de D'tjes, dan wordt het al wat minder. En de C'tjes worden nog minder. En dan op een gegeven moment moet je al kinderen clusteren van leeftijd en dispensatie. Ja, dus dat is ook wel iets, ja, wat ik altijd wel mee te maken heb gehad. Toen ik ook jeugdleider werd, toen ik 16 werd bij TOS. Weet je, jeugdleider, dan mocht je mee met een andere jeugdleider. Je moest ook nog op cursus van de KNVB om jeugdleider te worden. Ja, toen werd er ook meer gedaan. Mm-hmm. En ja, nu is ook kinderen kun je moeilijk vasthouden.
0: Ja, Als je naar de kinderen kijkt, hè, van en sporten, want daar gaat het om. Hè, kinderen moeten bewegen, de kans krijgen om te bewegen. Van, hoe kijk je daar dan tegenaan? Bewegen de kinderen voldoende?
1: Ja en nee. Ik zie ook bij scholen wel, want die komen ook bij ons op de Hardenberg te gymnastieken, dat het bewegingsonderwijs. Ja, daar zie ik ook kinderen dat ik denk van, die zijn te dik. Maar ze doen er ook, qua overheid doen ze er wel veel aan, om daar zoals nu met de verrijkte schooldag, dat kinderen meer ruimte krijgen om te gaan sporten. Maar ja, ik denk ook, voeding voor kinderen is natuurlijk ook wel heel belangrijk. En als ik ook zie bij ons op de Hardenberg dat zwemleskinderen die om 5:30 uit het bad komen, kleden zich om, lopen bij ons bij de kantine langs. En dan roepen ze tegen hun: mag ik nog een zakje chips? Mag ik nog wel een zakje snoep? En dan zeggen die moeders of vaders: nee, nog niet, we moeten zo warm eten. Maar vervolgens zeurt dat kind net zo lang dat hij wel wat krijgt. Dus, en dan kijk ik naar dat kind en dan denk ik van, ja, die is eigenlijk veel te dik. Hey, maar ook, ja, kinderen, op zich willen kinderen wel sporten. Willen best wel. Maar ja.
0: En aanbod is er ook.
1: Aanbod is er ook wel. Jawel, maar op een of andere manier vinden ze computers en filmpje kijken op hun telefoon en noem maar op, vinden ze ook heel belangrijk.
0: Ja, hoort bij deze tijd, hè?
1: Daarom moeten we er ook alles aan doen. En kijk, wij op de Hardenberg zijn daar ook wel mee bezig. Samen met de sportafdeling van de gemeente Oldambt, Huis van de Sport, zijn we best wel mee bezig. Maar het is moeilijk om dat goed voor elkaar te krijgen.
0: Ja, hè? Ja. Nou zijn er kinderen die van voetbal houden, maar je hebt ook kinderen die totaal niet van voetbal houden.
1: Nee, die houden misschien van volleybal. Ja. Kijk, de vereniging Drieborg, SV Drieborg, die hebben bij ons op de Hardenberg hebben ze iets geïntroduceerd voor volleybal voor kinderen. Die willen graag. En dat is heel moeilijk van de grond te krijgen. En ja, er zijn nu wat kinderen die hebben zich aangemeld. Dus we hopen dat meer kinderen gaan volleyballen.
0: Ja, ik snap het. Ja, logisch ook, hè?
1: Ja.
0: En hoe kijk jij bijvoorbeeld tegen streetdance of zo aan? Want dat is natuurlijk ook een flinke beweging.
1: Nou, als ik zaterdag zag bij ons op de Sport en Cultuurfair op de Hardenberg, daar waren er toch een partij kinderen die aan streetdansen waren. En nog een paar van die groepen die ook een soort streetdance en noem maar op. Ik weet niet eens, de naam schiet me even niet te binnen. Maar er waren hele groepen die dansjes doen en met een gigantische mooie beat erachter, waar je automatisch van gaat bewegen. En die kinderen, er waren echt, dat ging van 3 tot 18. En dan waren we nog de Zumba-dames, die bewogen ook. Dus in het verlengde van de kinderen met streetdance en noem maar op, daar gingen er wat oudere dames, die gingen Zumba doen. En er wat jongeren. Dus eigenlijk is dat wel een hele leuke ontwikkeling.
0: Ja, hè? Ja,
1: zeker. Ja.
0: Ja. Want bijvoorbeeld Hardenberg heeft best wel veel aanbod. En we komen zo meteen ook nog terug op de Hardenberg natuurlijk. Maar bijvoorbeeld zo'n streetdance. Ik vraag me altijd af, is dat een gaatje in de markt?
1: Jawel, ik denk dat we dat misschien ook bij ons wel moeten gaan introduceren. Dat je de kinderen uit Beerta, Finsterwolde, Oostwold, dat die ook bij ons komen. Dat je daar heel veel energie in gaat stoppen.
0: Ja.
1: Samen met de gemeente en met Huis van de Sport.
0: Ja, want het is wel leuk, hè?
1: Ja, super.
0: Ja.
1: Ja, zeker.
0: Hey, we gaan naar jouw volgende muzieknummer. En dat gaat worden?
1: De Polder van Erwin de Vries. Of De Hele Boel. Het was De Hele Boel, maar dat is de zanger Erwin de Vries. Ja, dat is ook, dat is een kippenvel liedje. Wat gewoon is een evergreen. En voor mij moet je die gewoon mooi vinden.
0: Ja, en jij houdt van de Polder?
1: Ik hou van de Polder. Ja, zeker. Ja. Wie niet?
0: Ja, precies. Ja, zo is dat. Erwin de Vries met de Polder.

0: André. We hebben al best veel verteld. Je hebt al veel verteld. Maar waar we het nog niet over gehad hebben, maar wat jij wel aangetipt hebt, is school.
1: Ja.
0: Ja. Hoe was jouw schoolleven?
1: Ik vond school eigenlijk best leuk. Maar ik had een hekel aan huiswerk maken. Want ik kon niet stilzitten. En zoals ze nu, mijn kinderen die gewoon naar school gingen, ook naar het voortgezet onderwijs, hadden altijd minimaal een half uur de tijd in de schoolklas om hun huiswerk te maken. En dat was bij ons niet zo. Wij moesten gewoon 50 minuten naar die leraar luisteren en vervolgens thuis je huiswerk maken. Ja, ik had er mijn hekel aan, maar ik heb mooi de MAVO gedaan. Ik ben daarna naar de HAVO gegaan. En ja, ik had graag naar de sportacademie gewild, maar dan moest je de HAVO afmaken. En eigenlijk had ik beter naar CEO's kunnen gaan. Maar dat was toen in Heerenveen. Was ik nog maar 16 toen de MAVO afkwam. Ja, vond mijn vader geen goed idee. Omdat ik ook eigenlijk niet zoveel energie in het leren stopte. Dacht hij van, als hij wat wil, moet het zelf maar doen. Dus ik ging naar de HAVO. En toen kreeg ik ook nog ziekte van vijver. En ik was nog een keer blijven zitten op de MAVO. Ja, dan ben je 18. En toen zei mijn vader van, als jij toch niet je best gaat doen, ga jij maar mooi aan het werk. En als je dan nog wat wil, dan doe je het zelf maar. Ja, en ik vond dat al lang goed. Dus ik vond het prachtig. Ik ben bij de post gaan werken. En heb ik met heel veel plezier 27 jaar volgehouden. En van telegrambesteller, postbode, tot allerlei andere baantjes binnen de post. Ja, de mooiste tijd van mijn leven binnen, bij de post.
0: En daarna?
1: En daarna ben ik in de verzekeringswereld beland en bij een makelaar gaan werken. En geëindigd op een bank in Oostwold, de regiobank. En daar deed ik de verzekering. En dat was ook fantastisch. Ik heb eigenlijk wel een heel mooi werkzaam leven gehad. Met van alles. Ik paste niet in een hokje. Dat was wel duidelijk.
0: Ja, ja, ja. Jij moest een stukje vrijheid hebben.
1: Ja, ja, ja. Ik weet nog dat een van mijn laatste werkgevers, die zei eens een keer tegen mij 's morgens, André, kun jij nou nooit eens op tijd komen?
0: Oh.
1: En toen zei ik, nee. En dat vond hij maar raar. Ik zeg, maar ik wil je het wel uitleggen. Ik ga ook nooit om 5 uur weg. Dus ik ga ook nooit op tijd weg. Ik zeg, dus laat me alsjeblieft gewoon mijn gang gaan. Dan is het voor jou ook het beste. Nou, en zo geschieden.
0: Ja, zo gezegd, zo gedaan. Ja.
1: Dat bedoel ik. Ja.
0: Het ging toch om de inhoud, hè?
1: Ja, nee, daarom. Je moet sommige mensen ook gewoon ook in hun waarde laten. En ik had best wel mijn invloed. En ik deed het volgens mij ook best heel goed. Maar op een gegeven moment was ik daar ook wel helemaal klaar mee. En toen kwam er een vriend van mij te overlijden. En toen dacht ik van, mijn werkzaam leven bij een baas zit er wel op. En toen ben ik gestopt. En we deden wat andere dingen, mijn vrouw en ik. En waren wat vakantiehuisjes. Dus ja, hebben we goed gedaan. En, ja.
0: Op die manier kon je de kost verdienen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat
1: ja.
0: Moest toch gebeuren.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: En nou hebben we de Hardenberg.
0: Ja, ja, ja, ja. Daar gaat alle energie denk ik in, hè?
1: Heel veel, ja.
0: Ja, precies. André, zullen we naar jouw volgende nummer gaan luisteren?
1: Dat is Hold Me Now van de Golden Earring. Bij het overlijden van George Kooijmans kwamen al die mooie nummers die ik vanaf de brugklas hoorde. En Hold Me Now is natuurlijk ook een van de toppers van Golden Earring. En ook de textueel. En ja, het is een subliem nummer.
0: Golden Earring.
2: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

0: Ja, Golden Earring. Dat is toch een band die je blijft horen, ook al zijn ze gestopt, hè?
1: Ja, het blijft mooi.
0: Het blijft mooi.
1: Ja,
0: ja blijft ja. aansprekend. André, we gaan het even over iets heel anders, wat je net ook al iets van gezegd hebt, over Den Hardenberg. Of de Hardenberg, moet ik zeggen, in plaats van dun. Ja, daar heb jij toch wel ontzettend veel tijd in gestopt.
1: Echt wel.
0: Vertel het verhaal eens van de Hardenberg.
1: Ja, dat begon toen...
0: Finsterwolde, hè?
1: Ja, het is Finsterwolde. Ja.
0: Sportaccommodatie.
1: Het begon eigenlijk dat ineens in het streekblad stond dat de Hardenberg dicht zou gaan, omdat er 5 ton bezuinigd moest worden op sport. En toen hadden ze bedacht, we gaan de Hardenberg sluiten, dan hebben we in één klap 5 ton bezuinigd. Maar achter de schermen hadden ze bedacht, als we de Hardenberg wel, als ons dat lukt, dan bezuinigen we geen 5 ton. Dan bezuinigen we ook nog eens een keer 1 miljoen aan achterstallig onderhoud en verduurzamingsplicht. Ja, en in hoeverre dat alle raadsleden daarmee op de hoogte waren, dat weet ik niet. Ik geloof er niks van. Maar ze gingen heel makkelijk mee met het college. En ik werd daar zo boos van, omdat 20 jaar eerder moest Finsterwolde en Beerta moesten al hun voorzieningen inleveren, zoals de sporthal en de school. En die moesten allemaal naar de Hardenberg. En wij wilden in Beerta ook gewoon een mooi dorp blijven met alle voorzieningen. En Finsterwolde moest ook zijn sporthal inleveren. En een school die zou ook naar de Hardenberg gaan. Daar hadden de Finsterwolders wat minder moeite mee. Dus die zaten daar misschien wat anders in. Maar ze moesten toen wel een sporthal inleveren. En buurthuis. Ja. En vervolgens gaan ze dus in juni 2022 zeggen ze ineens, ja, alles moet, nu gaat de Hardenberg ook dicht. Ja, kun je je voorstellen dat we daar boos om werden? En ik werd daar zo boos om dat ik een heleboel mensen verzameld heb. Zo van, oké, laten we dit gebeuren met z'n allen. En wat gaan we erin doen? Ja, en vervolgens, ik zal het kort houden, hebben we heel veel mensen kunnen enthousiasmeren om samen met onze strijd aan te gaan en te kijken van hoe kunnen we de Hardenberg open houden. Ja, dat was natuurlijk, ja, het college die zette alles in om ons ook te dwarsbomen. En andersom precies net zo. Maar uiteindelijk is het ons gelukt. En mede dankzij Henk Nijboer en Hans Vuilbrief vanuit de Tweede Kamer, die vanuit het project Aardbeving mocht er in de gemeente, of in de provincie Oldambt, mochten geen sportvoorzieningen of andere voorzieningen meer gesloten worden, omdat er geen geld was. Maar wij waren al heel erg in de picture. En wij waren al landelijk nieuws. En omdat wij alle journalisten en alle media en noem maar op bewerkten om te zeggen van, oké, dit mag gewoon niet. Dit is onrecht richting onze gemeente Oldambt. En vervolgens pakte Hans Vuilbroer en Henk Nijboer pakte dat op. Want zij dachten, dit is voor ons ook een mooi project. Als wij hun helpen, helpen zij ons. En vervolgens kregen wij 3 ton vanuit de Tweede Kamer. En ook wat hulp via andere kanalen. En toen zeiden ze hier op het gemeentehuis en vooral de raad, oké, als ze dan uit de Tweede Kamer al 3 ton komen, gaan wij ook 1,5 ton doen. En toen dachten wij, oké, wij wisten dat er heel veel achterstallig onderhoud was. Want de gemeente is natuurlijk heel slecht in het onderhouden van hun panden. En noem maar op. Dus ja, en er zat ook een visie achter. Zij wilden de Hardenberg dicht hebben. En dan ga je geen florerend bedrijf dicht doen. Dus vervolgens hadden we dus 4,5 ton. En wij zeiden van oké, wij durven het nu al aan. Vervolgens hebben we nog een crowdfunding erin gegooid. En kregen we nog 105.000 euro van de inwoners van Beerta, Finsterwolde, Oostwolde, noem maar op. Echt die ons een warm hart toedragen. En toen hebben we echt gezegd van, oké, het giet on.
0: Ja,
1: het gaat deur.
0: Wij
1: durven het aan. En ook de gemeente had daar wel vertrouwen in. Mm-hmm. En eerst hebben ze het een beetje gedoogd. En eigenlijk hebben we het gewoon gekraakt. Vanaf 4 september 2022 hebben we het eigenlijk gewoon gekraakt. Maar het werd gedoogd, dus we kregen gewoon de sleutel.
0: Ja.
1: En ja, zo zijn we langzamerhand zijn we verder gegaan, stap voor stap voor stap. En ja, en dat heeft geresulteerd dat we intussen heel veel geld uitgegeven hebben aan verduurzaming. Er kwamen heel veel lijken uit de kast. Onderhoud wat niet gepleegd was, wat wel had gemoeten. Nou, noem maar op, ik kan daar een uur over uitweiden, maar dat ga ik niet doen.
0: Hoeft niet hoor, want we hebben maar een paar minuutjes.
1: Ga ik niet doen. Dus, en nu is het gewoon heel succesvol. En ik hoop niet dat wij ten onder gaan aan ons eigen succes. Gelukkig zijn onze vrijwilligers heel erg in touw, dag en nacht. Het bestuur is er 24/7 mee bezig. En onze vrijwilligers, ja, die blijven. En het is natuurlijk heel mooi dat ooit was er, of een paar maanden terug, was er een journalist die vroeg ons: hoe houden jullie je vrijwilligers vast?
0: Want dat is ook voor mij de vraag.
1: Ik zeg: die houden wij niet vast. Die blijven uit zichzelf.
0: Ja.
1: Die voelen dat onrecht nog steeds. Wij voelen nog steeds dat onrecht. Waarom moet er nou juist in de gemeente Oldambt, waarom moet dat dicht? Omdat er in Winschoten iets moois moest komen? Hadden ze dat geld nodig in Winschoten? Het zal. Wij denken van wel. Maar als het niet zo is, is het ook goed. Dan het is wat het is. En wij zien nu gewoon dat er behoefte is. Als ik zie dat hoe alle groepen langzaamaan groeien, dat de dames van ons, van de Aquajongen, die gaan met z'n allen een weekend weg, ja, dan krijg ik kippenvel van. Dan denk ik van, oké, hoe is het mogelijk dat de gemeente dat niet ziet? Ondanks al hun mooie verhaaltjes in hun collegeprogramma, dat mensen moeten meer kunnen sporten, dicht bij huis. En ze deden het precies andersom. Ja.
0: En nu, André, aan de stap naar nu, hoe staat het heel goed. De gemeente er nu in?
1: De gemeente die werkt heel goed met ons samen. En wij hebben gewoon het overleg met hun is altijd hartstikke goed. En ze hebben wel gezien dat ze, en Erik Wunker, de wethouder, die zei laatst eens een keer: wij kunnen niet meer zonder jullie. Nee, als ik zo zie dat vorig jaar, dat er 60.000 mensen ons sportcentrum hebben gevonden en ontmoet en bij ons komen te sporten. Er zijn op dit moment 1100 zwemmers in het zwembad. Het sportcafé wordt heel druk bezocht. Op dit moment speelt het volgende probleem, dat het partycentrum, de Piramide, oude buurthuis in Finsterwolde, is gesloten. Of die weer open gaat, weet ik niet, daar heb ik geen zicht op. Maar de groepen komen nu bij ons. We kunnen niet tegen iedereen zeggen van, ja, we hebben een plek voor jullie. Als wij een plek hebben, dan gaan we heus met hun in conclave om te kijken wat kunnen we voor elkaar doen. Op dit moment hebben een paar groepen wel een plek bij ons gevonden. Dus het wordt langzamerhand weer drukker.
0: Steeds meer.
1: Maar dat houdt ook in dat wij meer beroep moeten doen op onze vrijwilligers.
0: Ja.
1: En tot nu toe doen we het goed. En kijk, waar ik al een poosje mee bezig ben. Ik wil graag dat alle groepen die bij ons komen, dat ze partner van ons worden.
0: Oh ja.
1: Dat we samen met z'n allen de intentie hebben om de Hardenberg overeind te houden. Dat we allemaal ons best doen. Dat we ook de dienstjes met z'n allen draaien. Als er een groep is die bij ons komt, dat ze ook de bar overnemen. En dat het een soort collectief wordt. Ook samen met de gemeente. Dat de gemeente ook samen met ons gaat kijken van wat kunnen we voor elkaar betekenen.
0: Ja, en hoe lang hou je dat vol zonder dat er een stukje professionele ondersteuning onder zit?
1: Ik kan dus in die glazen bol kijken, maar ik zou het niet weten.
0: Ja, want één keer komt dat moment, hè? Want ja, voor jou is wellicht misschien wel.
1: Ja, ik ben ook 65.
0: Dag invulling.
1: Ja, we zijn er eigenlijk. Het houdt niet op, hè? Je bent ermee bezig. En ook al ben je ergens anders, het spookt altijd wel door je hoofd. Dus af en toe moet ik misschien ook eens in het vuurtje kieken. We zullen zien en we doen ons best. Ja. En we krijgen steeds meer mensen aan onze zijde.
0: Fijn, nou mooi om dat te horen. De toekomst.
1: Ja, voor mij of voor de Hardenberg? Voor de Hardenberg.
0: Jou een hele goede toekomst gewenst natuurlijk.
1: Maar ook voor Hardenberg. We doen ons best. En stap voor stap. En wij moeten ervoor zorgen dat we gewoon geen gekke dingen doen. Dat we alles wat we doen, dat behapbaar blijft. Ja. Dat we,
0: ik las ook iets dat je...
1: Oh, de buitensport. Ja, klopt. Als je dat bedoelt, zijn we mee bezig. Maar ook dat stap voor stap. De Hardenberg is gesitueerd op een stukje heel vervelend grond. Een dikke kleilaag. En daarbovenop zit gewoon grond. En dat water wil er niet door. Dus als je daar ook wat dingen aan gaat leggen, dan zul je die hele structuur moeten veranderen. En anders wordt dat niet. Daar zijn we nu mee bezig. We zijn met lokale grondverzetbedrijven bezig. We laten ons goed informeren. Ook door een geobedrijf die heel goed kijkt van hoe zit het? Hoe gaan we dat doen? Maar ook dat kost geld en tijd. En kijk, ik ben ook wel een heel ongeduldig mannetje. Dus ik wil heel vaak liever dat het gisteren was dan morgen. Ja. En hoe de toekomst eruit gaat zien, ik weet het niet.
0: Ja, en er is sprake van mogelijk tennis.
1: Ja.
0: Hè? Of heb je ook nog andere ideeën voor
1: het buitensporten? Ja, we hebben een grote pickleballvereniging. Dat is een soort tennis, maar dan even anders. Ook op een veldje iets kleiner. Onze vereniging groeit. Pickleball is echt voor jong en oud. En daar willen we dan ook buitenbanen aan gaan leggen. Dus niet alleen tennis. Amor, de tennisclub, heeft vooralsnog aangegeven om in Beerta te willen blijven. Ja, dat is een goed recht. En ik vind het ook heel mooi dat zij zeggen van... wij willen proberen om lekker in Beerta te blijven. Ja, en ik, aan de ene kant hoop ik ook dat hun dat lukt. Maar het was ook heel mooi geweest dat ze bij ons zouden komen. Dan hebben wij hardcore banen, geen gravelbanen. Veel minder onderhoud. De kantine is altijd open. De kleedkamers zijn er altijd. Dus wat dan gaan, alle faciliteiten voor de tennisclub... als ze bij ons zouden komen, waren goed. Maar ik kan me het ook best voorstellen. Ik heb mijn jeugd ook op de tennisbaan... heb ik daar beleefd. Ik heb mijn vrouw daar ontmoet. Heel veel mooie feestjes gehad. Heel mooi getennis vroeger. Dag en nacht kon je er terecht. Ja, omdat als dat weer te zielen gaat... Ja, gaat er weer een stukje ziel verloren in Beerta.
0: Ja, precies. Dus blijf je toch een beetje dierbaar.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Maar als ze bij ons waren gekomen, ook leuk. Ja. Maar misschien gaan wij nu één baan aanleggen... en denken van, oké, mocht die club ook te zielen gaan... dan hebben wij toch, maken we toch de ruimte.
0: Ja. Even voor onze luisteraars. Pickleball, vertel er eens iets over.
1: Nou, pickleball is een hele mooie sport. Je doet het met 2-2. Het veldje is iets kleiner. Met serverens mag alleen maar onderhands. Je speelt hem naar de andere kant. Die speelt hem terug. Hij moet eerst stuiteren voordat je hem weer terugslaat. Het tellen ga ik nu niet uitleggen. Dat is best wel een beetje moeilijk. Dat leer je pas als je wat vaker gespeeld hebt. En een partijtje speelt. Maar het maakt helemaal niet uit. Het is gewoon superleuk. Vorige week heb ik iemand de eerste slagen een beetje geleerd. Die jongen die... had nooit getennist en nooit gepickleballed. Maar hij heeft wel altijd gevoetbald. Dus hij had heel veel balgevoel. Maar hij wist niet hoe hij moest slaan.
0: Ah, ja.
1: Maar op het einde van de avond speelden we een partij. En toen dacht ik, ja, die jongen, dat is subliem. Hoe makkelijk hij dat oppakt.
0: Ja, precies.
1: Het is fysiek veel minder sterk, minder zwaar dan tennissen. Je hoeft niet zulke lange... Het is wat korter.
0: Ja,
1: Ik denk
0: dus dat voor heel veel mensen kan dat een mooie sport zijn.
1: Echt, ja, heel mooi. Ja. Het is een hele mooie sport.
0: Hey, en over bijvoorbeeld Jeu de Boule.
1: Zijn we ook mee bezig. Ik had ook... Ja, goed dat je het nog even zegt. 3 Jeu de Boule banen wilde ik aanleggen. Ik vind het eigenlijk heel raar dat mensen die naar Spanje gaan... gaan allemaal Jeu de Boule. Vinden ze geweldig.
0: En hartstikke leuk, hè?
1: En hartstikke leuk. En komen ze in Nederland, dan vinden ze het ineens niet leuk meer... of ze vinden het een oude lullensport. Dat is niet zo. Je kunt het is gewoon ook sporten ontmoeten verbinden. Het is hartstikke leuk. Ja. Dus op de Hardenberg, we hebben alle handvaten... hebben we op de Hardenberg om er wat leuks van te maken.
0: Ja, want de kleedgelegenheid en zo, die heb je
1: alles
0: allemaal.
1: Alles hebben we. Alle handvaten.
0: Dus het is eigenlijk alleen nog toevoegen.
1: Ja, plus, plus, plus. Ja, het is gewoon superleuk.
0: Ja, nou, dat beleeft nog wel wat.
1: Ja.
0: Dat en wordt wel wat.
1: En het zwembad, we hebben steeds beter de grip op de zwembadtechniek. Er gaan zelfs mensen van ons op cursus, hè, voor zwembadtechniek.
0: Oh ja?
1: Halen hun diploma's.
0: Ja. En bijvoorbeeld de badmeesters en de badjuffen en zo.
1: Dat zijn mensen van ons, die zijn allemaal op cursus geweest. Die moesten het toezichthoudersdiploma halen. Anders mag je niet aan de rand van het bad zitten. En voor de rest, wij faciliteren met het gebouw. Dus er komen... Mensen die komen bij ons. Wij hebben zelf de toezicht. Dat recreatief zwemmen doen wij. Maar het leren zwemmen, dat doen de zwemscholen. Henny de Groot, die is bij ons. Ja, dat gaat hartstikke mooi. En ook daar wordt het steeds drukker. Dus we doen het gewoon heel goed. Met het faciliteren van een heel mooi sportgebouw.
0: Ja. Is het wel eens ooit helemaal leeg?
1: S'nachts. Nou, dan nog, want daarboven is een sportschool. Dat is Quantum Sport, waar de eerste Ron Haans was. En die is 24/7. Dus je kunt 24/7 kun je ook naar de sportschool bij ons op de Hardenberg.
0: Geweldig.
1: Ja, en het sportcafé is gewoon heel leuk.
0: Ja.
1: En ook daar kun je gewoon ontmoeten, een lekker kopje koffie drinken.
0: Ja, maar ook jullie hebben ook nog allerlei activiteiten met het nut. Met
1: we hebben
0: van
1: heel
0: nu.
1: Veel lezingen en vrouwen van nu uit Oostwolde, die zijn er. En nu een klaverjasclub uit Vesterwolde, die zijn met 35 man. En het nut, het van het algemeen belang. En die hebben vanaf begin af aan, zijn die bij ons. En die hebben vaak 1 keer in de maand hebben ze een lezing. Herman Pleij hebben we al gehad, Paulien Broekhuizen. Noem maar op.
0: Ja, heel veel.
1: Heel veel. En die worden heel goed bezocht. Dan zitten er meestal rond de 100 mensen in ons sportcafé, in onze zaal die er zit. En die lezingen zijn prachtig. Dus we zijn op cultureel gebied gaan wij ook steeds meer leuke dingen doen.
0: Nou, mooi. Volgende muzieknummer. Het is alweer zover.
1: Get Up, Stand Up. Ja, van Bob Marley. En ja, dat was ons live lied eigenlijk. De strijd tegen de gemeente. Fight for your right.
0: Ja. Nou, Bob Marley komt eraan.

0: Dat was Get Up, Stand Up. Nou, heel wat gebeurt in Finsterwolde, Beerta. André, we gaan alweer naar het laatste stukje van de uitzending. We zitten al in het staartje van de tijd, wat dat betreft. We hebben het over de Hardenberg gehad. Je hebt me veel bevlogenheid ervan verteld. Afgelopen weekend is een speciaal weekend geweest. Wie was de winnaar van de
1: Oldambtster Cultuurprijzen? Ja, dat was het STEC. Die kregen de aanmoedigingsprijs. Dat is een groep jongeren in Loods en Winschoten die allemaal leuke dingen doen als graffiti, tekenen, noem maar op. Muziek maken met bandjes. En dat is eigenlijk fantastisch dat zo'n groep jongeren daar terecht kunnen. En de gewone prijs, de cultuurprijs, het nibbeltje. En uit Midwolda met hun grote feesttent. En ja, ik vergelijk ze bijna met de Zwarte Cross. Hoe die zijn begonnen. En het nibbeltje is eigenlijk een beetje een kopie, denk ik. Ik denk nog wel eens graag in de toekomst. Dan denk ik dat wie weet hoe groot dat ze nog worden. En ik vind het fantastisch dat ze eerst de prijs hebben gekregen.
0: Nou, geweldig. Dat is een grote opsteker.
1: Hè? Dacht ik.
0: Voor jonge mensen die er allemaal mee bezig zijn.
1: Geweldig.
0: Nou zeg ik Hans.
1: Ja, mooi, vind ik wel leuk. Want er zijn heel veel mensen die omdat Hans net even bekender is dan ik op voetbalgebied.
0: Ja, precies. Ja. Hans Haatboer, die heeft een vader en die heet André. En dan ben jij.
1: Dat ben
0: hoe
1: ik.
0: Met Hans?
1: Ja, klopt. Hans gaat hartstikke goed. Net voor Groningen gekozen. En daar zijn wij natuurlijk heel blij mee dat hij weer terug is hier. Hij is lang genoeg weg geweest. En vooral die twee laatste jaren in Frankrijk waren sportief gezien niet de beste. Alhoewel het laatste half jaar bij Olympique Lyon was ook hartstikke mooi. Maar daarvoor, die jaren in Italië, daar waren zijn topjaren. En Nederlands elftal gehaald. En geweldig. We gingen daar vaak ook met onze andere twee zonen, Koen en Hans. Of Koen en Thijs, gingen we daar ook heen. Hele mooie dingen beleefd. En nu is hij terug in Groningen.
0: En dan speelt hij weer.
1: En hij heeft zich weer aangemeld. Hij doet weer mee met de trainingen. En als alles goed gaat, dan speelt hij mooi zijn minuten wel weer bij Groningen.
0: Ja, dat. En hij blijft in Groningen. Wat is jouw inschatting?
1: Ja, je weet je maar nooit. Maar ik hoop van wel. Maar aan de andere kant, wie weet dat hij als hij heel goed gaat. En hij moet natuurlijk ook, gezien zijn kinderen straks ook hier naar school gaan. Nou, hij moet nog zien of hij ooit weer weggaat. Ja. Aan de ene kant, ja, als het hem goed gaat, goed. En het is aan hem.
0: Ja. Kinderen? Hoeveel kinderen heeft hij?
1: Hans heeft er. Hij heeft er twee en er komt de derde komt erbij. Ja, mijn oudste zoon heeft er dus ook drie. En de jongste heeft er één. Dus ja.
0: De genen worden voortgezet.
1: Ja, de Hatzeboel genen die. Leuk.
0: Ja, leuk. Jouw andere twee zoons, Thijs en Koen. Zijn ook
1: voetballers, fanatieke voetballers. En ik zeg altijd, ik was de beste, maar dat geloven ze niet. En dat is ook niet zo natuurlijk. Ik heb wel het gevoel dat ze alle drie beter zijn dan mij.
0: Ja,
1: of waren, nu zijn als ik was. En ja, Koen woont in Noord-Holland en voetbalt nog steeds. En Thijs voetbalt bij WVV en speelt daar hij trapt daar zijn balletje. Ook hartstikke leuk, die woont lekker dichtbij. En vanaf hun jeugd. Met de bal opgegroeid.
0: Nou, fijn dat zo te horen. Dan als, eigenlijk een beetje mijn slotvraag, André. Jij werkt geweldig veel met vrijwilligers. Sport is jouw hart, en jouw hart is sport. Als jij nou onze luisteraars goede tips mee zou mogen geven. Wat zijn nou tips ten aanzien bijvoorbeeld van het vrijwilligerswerk?
1: Op zich is dat niet zo moeilijk. Vrijwilligerswerk verrijkt je leven. Dat is gewoon zo. Ik zie mensen bij ons langskomen. Die hebben het een beetje moeilijk zo van. Wil ik dat wel? Als ze er een poosje meegedraaid hebben. En zeggen van dat ik dat niet eerder gedaan heb. Ik ben in een warm bad gekomen. Ik vind het zo leuk. En je kunt het ook heel leuk voor jezelf maken. Omdat wij hebben een inzetrooster. Je kunt daar inzetten wat je leuk vindt. Of je nou in de schoonmaak wil. Of je wil achter de bar staan. Noem maar op. Het is gewoon heel leuk om dat te doen. En als ik dan nog een tip mag meegeven aan de mensen. Blijf bewegen. Je ziet dat mensen die blijven bewegen. Dat zie ik nou echt van dichtbij. Ze worden er een beter en gezonder mens van.
0: Het humeur blijft beter.
1: Ja, alles. Je blijft. Kijk, de gemeente Oldambt en ook de overheid. Die zegt altijd van blijf sporten. En sporten, dan ontmoet je mensen. En met sporten verbind je ook met andere mensen. Dus je leven wordt rijker.
0: Ja, ja. Nou, het is heel wat we gehoord hebben, André. Dank je wel daarvoor.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ik denk dat we er met z'n allen echt van genoten hebben.
1: Ja, ik vond het hartstikke leuk om mijn verhaal te mogen doen.
0: Ja, ik denk dat Ronnie en ik het ook heel erg leuk gevonden hebben om te mogen horen. Dus wat dat betreft zitten we allemaal wel goed. Dank je wel. Ook Ronnie wil ik graag bedanken, onze technicus, dat hij weer met de knopjes en de schuifjes in de weer is geweest. De luisteraars wil ik graag bedanken voor het luisteren. En beste luisteraars, u zult wel gemerkt hebben, de tijd is veranderd. We zenden niet meer uit op zaterdag, maar we zenden dus uit op deze tijd, zoals we het vandaag gedaan hebben, dinsdagavond van 6 tot 7. En volgende week is er weer een nieuwe focus. En dan is er weer een nieuwe gast en gaan we elkaar weer ontmoeten. Dankjewel allemaal. En het laatste muzieknummer mag André aankondigen. En dat gaat worden...
1: Over the Rainbow is zo vaak gecoverd. Dit nummertje wordt nu gezongen door een man met een hele moeilijke naam. En ik ga hem ook niet uitspreken, want ik strompel daarover. Maar de muziek spreekt voor zich.
0: Ja.

0: Het is nu 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
2: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end or mean that the whole of the investigation was unlawful.
1: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede avond. 2:09. Welkom bij Groningen 1 voor een nieuwe aflevering van het programma Muziek Klassiek. We zijn er tot 10:00. Wat kunt u het komende uur verwachten? Nou, we hebben natuurlijk de componist van de maand. En deze maand is dat Johannes Brahms. Zijn muziek horen we rond de klok van 9:15. Rond de klok van 9:30 werpen we een blik op de klassieke concertagenda. En begint zometeen met muziek van Johann Strauss, Geschichten aus dem Wiener Wald.

Dat was De Wals, Geschichten aus dem Wiener Wald van Johann Strauss junior. 14 minuten over 9 is het inmiddels geworden. We zijn naar Groningen 1 en tot 10 uur op deze zender het programma Muziek Klassiek. Rond de klok van 9:15 dan gaan we altijd naar de componist van de maand. En deze maand is dat Johannes Brahms. Ik heb 3 werken uitgezocht voor vanavond. We beginnen met een Hongaarse dans, de Hongaarse dans nummer 1. En daarna de academische festouverture opus 80. En dan doen we nog een Hongaarse dans en wel de nummer 3. Muziek van Johannes Brahms, componist van de maand oktober in Muziek Klassiek.

0: Dat was driemaal Johannes Brahms, componist van de maand oktober in het programma Muziek Klassiek. Even een blik op de klok. Het is 10:01, hoogste tijd voor de klassieke concertagenda.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: En ik begin met een concert in Oude Schans in het Garnizoenskerkje al daar. Dat is op 11 oktober om 11:30. Een concert met 5 verschillende blaasinstrumenten. Het ensemble Amsterdam Wind Quintet bestaat uit 5 blaasinstrumenten. En het ensemble viert haar 20-jarig bestaan met een feestelijk en inspirerend concertprogramma. En dat programma heet Voor de Wind. Info en reserveren op www.kerkoudeschans/activiteiten. En dan het Noord-Nederlands Orkest. Die gaan nog steeds het land door met de Nederlandse reisopera. En zij voeren uit een werk van Philip Glass, Waiting for the Barbarians. Een aantal concerten zijn al geweest, maar u kunt het op 20 oktober nog in Enschede in het Wilmink Theater terecht. Op 22 oktober in de Stadsschouwburg in Utrecht. Op 25 oktober in Theater De Spiegel in Zwolle. Op 27 oktober het Vrijthof in Maastricht. En op 29 oktober in Theater Orpheus in Apeldoorn. En op 31 oktober tenslotte in Amare in Den Haag. Dan is er ook weer een masterpiece door het Noord-Nederlands Orkest. Het is de 3e editie. Die was vorig jaar en dit jaar is dus de 4e editie. En tijdens de masterpiece 2026 ontrafelen we Berlioz Symphonie Fantastique. En wanneer gaat het dan allemaal gebeuren? Nou, dat is op 10 oktober in de Oosterpoort in Groningen. En het concert begint om 18:00. Tot zover de klassieke concertagenda.

Dat was de Mars uit de Symfonie Fantastique, opus 14 van Hector Berlioz. Het is 21:50. U luistert naar Groningen 1 en tot 10:00 het programma Muziek Klassiek. Muziek Klassiek is er iedere donderdagavond tussen 9 en 10:00. We draaien dan de mooiste klassieke muziek hier op Groningen 1. Zoals het volgende werk van Ludwig van Beethoven, de sonate Pathetique, opus 13 in C klein. En daaruit het tweede deel, het Adagio Cantabile, gespeeld door Vibi Suryadi.

was muziek van de Amerikaanse componist Aaron Copland, de fanfare voor de Common Man. En van Amerika gaan we naar Rusland, naar de componist Peter Ilyich Tchaikovsky. En van hem gaan we luisteren naar het strijkkwartet nummer 1 en daaruit het tweede deel.

Dat was het Allegro uit het concert voor strijkers, reumaverzeichnis 160 van Antonio Vivaldi. En daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van Muziek Klassiek, samengesteld en gepresenteerd door Henke Gugelaar. Volgende week, donderdagavond om 9 uur, zijn we hier weer op Groningen 1 voor een nieuwe aflevering van Muziek Klassiek. Ik wens je nog een hele fijne avond.

De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.

0: Van 9 tot 10 is dit Toppie Jazz. Een programma van en voor jazzliefhebbers. Met jazzmuziek, maar met een knipoog naar goede popmuziek. Samenstelling Herman van der Meij, presentatie Tinja Hensens.
1: Fijn dat u weer present bent bij deze alweer 350ste aflevering van Toppie Jazz. Dit feestje vieren we dicht bij huis met alleen Nederlandse jazzmuziek. We gaan kriskras door oude en nieuwe opnamen van vaderlandse bodem. Een verrassing is de plaat Vocal Ease van zangeres P.G. Ward. Ze is bekend van de stemmen bij veel films. In Nederland maakten ze de plaat Vocal Ease met bekenden als Carl Schulze op vibes, op drums Erik Ineke, een vioolsectie onder leiding van Benny Beer en de Amerikaanse pianist en arrangeur Don Trenner. We kiezen voor I Don't Know Where I'm Going.

Don Trenner kunt u als pianist op honderden albums vinden, als pianist van muzici als Mel Torn, Nancy Wilson en Rod McCune. Tot slot is hier Try to Remember, een nummer dat bijna dood is gezongen door Nana Mouskouri. Jammer dat Nana sinds haar geboorte nog steeds dezelfde bril op heeft.

We hebben een prachtig schilderij van tenorsaxofonist Harry Verbeke hangen. Harry leefde van 1922 tot 2004 en was lid van de legendarische groep The Diamond Five. Overgeleden waren John Engels drums, Jacques Scholz op bas, Kees Small trompet en trombone en leider en pianist Kees Slinger. De opname Sister Sadie komt uit Zaandijk van een Poeg Promfiets promotie.

De Diamond Five werd vaak aangevuld met zangeres Gretje Kouwveld. U hoort van de plaat Back Together, The Beat Goes On. De opname komt uit 1973.

Een alleraardigste cd is Spaarne Blues. Een cd gemaakt om een beeldje te kunnen plaatsen in het centrum van Haarlem van twee Haarlemse muzici, tenorsaxofonist Ruud Brink en trompetist Ray Kaart. Het beeld is precies een jaar geleden door de dochters van beide heren onthuld op de plaats naast de vroegere Haarlemse jazzclub. Als eerste is hier weer Greetje Kouwveld met Ruud Brink uit 1986 in How About You.

Leuke opname was dat uit Herberg de Waag. U hoorde Greetje in tweespraak met Ruud Brink. De titelsong van het album Spaande Blues is geschreven door Ruud Brink. Ruud en Ray zijn de solisten en verder hoort u Han Brink op drums, Frans Suikerbuik op bas en Harry Sombroek op gitaar. De opname komt uit 1983, weer uit de Waag.

We verbazen ons wel eens over de hoge leeftijd van jazzmuzici. Maar bij Ruud Brink was het niet zo. Hij leefde van 1937 tot 1990 en werd dus maar 53 jaar. Ray Kaart deed het beter. Hij stierf in 2011 op 77-jarige leeftijd. Ruud en Ray speelden vaak en graag samen met hun eigen sextet. U hoort ze in Sunday. De zanger is Ruud Brink.

Opvallend weetje over Ray Kaart. Zijn voornaam is eigenlijk Desiree. D voor vrienden en Ray voor de muziekwereld. Ray was een humorvolle trompetist, net als Clark Terry. Hij speelde vele jaren bij de Dutch Swing College Band. Hij kreeg de erepenning van de stad Haarlem. Ruud Brink kreeg een Edison voor zijn LP Teach Me Tonight uit 1973. Wat kunnen we dan beter draaien dan September Song? Henk Elkebout zit achter het orgel en Pieter Niewerf op gitaar, Rob Langerijs bas en John Engels op drums.

Muziekjournalist Kees Menting, die we eens in de studio hadden, was een beetje de ontdekker van Mariska Veres van de groep Shocking Blue. Vreemd genoeg nog steeds populair in Rusland. Mariska stierf in 2006 op 59-jarige leeftijd. We kregen een klein stapeltje muziek. Eerst Mariska Veres met haar Shocking Blue Jazz Quintet in...

Natuurlijk herkent u dit nummer van de Kings uit 1964-1965. Het was een doorbraak en belandde op nummer 1 in de United Kingdom. Mariska Veres debuteerde met Tokapi in 1965, een lied uit de gelijknamige film. Opmerkelijk dat ze zong met de originele orkestband van Kurt Edelhagen. Connie Froboes zong met dezelfde band de Duitse versie in. Hier is Als de mandolinen klinken, de subtitel van Tokapi. MUZIEK

grootste hit, Venus, van Shocking Blue, wordt tot onze verbazing nog steeds opnieuw uitgebracht. Tot slot hoort u Mariska Veres met ensemble André Sarban van de mooie cd Gypsy Heart in Xaladi Sifodas uit 2003.

Zangeres Saskia Bruin is waarschijnlijk geboren in 1968 in Friesland en woont sinds 1987 in Engeland. Haar tweede album heet Step Inside Love. Hier zingt ze een lied van Gene McDaniels, Feel Like Making

Jammer dat Saskia, net als zoveel zangeressen meent, Astrud Gilberto te moeten imiteren. Ook bij het nummer And We Will Fly van Kurt Elling kan Saskia het niet laten. Volgens BBC-presentator Desmond Carrington zingt ze alleen een beetje meer betrokken bij haar liedjes. Had Desmond bij die uitspraak misschien een paar whiskies op?

Tot slot van deze uitzending de multi-instrumentalist Eddy Doornbos. Hij overleed in 2013 op 92-jarige leeftijd. Eddy was het meest bekend als zanger. Van zijn cd Still Together uit 1990 is hier Summer Wind.

0: Dit was voor deze week Toppie Jazz, met een keur aan Nederlandse muzikanten. Ons Toppie Jazz team was weer Herman van der Meij, Bedwin Stubbe en mijn naam is Greta Donkerbroek. Een van de meest tot verbeelding sprekende wegen was vroeger Route 66, dwars door Amerika. Helaas aan de verloedering vervallen, maar daar trekken we ons niets van aan. Nog eenmaal vol gas voor Eddie Doornbos met Route 66.
1: If you ever plan to motor west, then travel my way.

De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger, bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is nu 12 uur.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. De gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. De meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie.

0: Het is nu 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Zij eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen.

0: Het is nu 2:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nido Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.